De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamy van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Over de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Een toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Een toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De bennerjochter had al een week ingrepen bij een gezinshuis in Vinkleester. Vier minderjarige bern van de gezinshuisouders binnen onder tafelsjoch stelt. 12 van haren binnen het huis pleetst. De jonken binnen 2 bern naar een orenlocage bracht. Neffens de jochtbank binden ernstige zwagen over de veiligheid binnen het gezinshuis. Onderleiding van de zwagen is onder meer de veroordeling van de gezinshuisheid vanwege een slim zedendelict tegen een minderjarige. De jongen lid het Openbaar Ministerie weten dat een 18-jarige man uit de gemeente Noord-East Friesland als verdachte onmerking is. Op basis van verklaringen van 12 famkes over seksueel gedrag dat een perilien plak van hebben soe. De man die is net onhouden, maar neft het Openbaar Ministerie zal er in kwatten woeiet worden. De gemeente Noord-East Friesland erkent dat de steed van onderhoud van gewoongemeentelijke sportvelden beter mat. Onder andere voetbalvereniging in Marm, Hollem, Hovert, Kalmswerg en Tenaat hier bij de gemeente omtinken vregen voor de kwaliteit en de bespielbarens van de velden. De gemeente zei de signalen serieus te nemen en neemt daarom extra maatregels om de velden kleer te maken voor het nieuwe voetbalseizoen. Het brein van de velden is dit jaar nevens de gemeente ook net goed voorhoen. De wordt nu onderzocht hokkenverbetering bij de verschillende sportvelden nog nedig binnen. Op de centrale as, de N356, binnen Waage bij Noord-Burgum kwad na elkaar 2 onriedingsbad. Bij de eerste wien het treien auto's belutsen en in de file die ten nijen stieën badden nog een onrieding. Niemand rekken verwoenen, al hier een gewoon meesken vol last van de nekken en de spieren. De dijk die waar tijdelijk afsletten en de file roen op rond 4 à 6 kilometer. In de file kwamen verskate auto's met pech te steen onder oren terug oerverhitte motors. Verskate stroomde auto's moesten afgevoerd worden en om zo'n uren waren de centrale as weer vrij jong. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden.
0: Van Dwarp on Stad, RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Mij Toeke Camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje maar in beheining.
7: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Zo'n oeren.
10: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
15: tdnoord.nl NofPC,
16: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
17: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
16: nofpc.nl.
14: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
15: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
18: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker. Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
19: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
20: Oh ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
21: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot...
20: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
18: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
22: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
23: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
22: Baarsmazitcomfort.nl.
24: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
25: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
10: Dit is RTV NOF.
16: Mino, op naar het weekend.

Ja, het begint weer. De werkdag begint weer op de vrijdag 4 september. 7:05. Goedemorgen, Noordoost-Friesland. Zo, we zijn weer wakker. We zijn er weer. We hebben 2 bakjes koffie gehad. Langzaamaan opstarten, denk ik. Hè? Want heel veel mensen die hebben de wekker een beetje op snoezen. Misschien snoez jij wel 5, 6 keer. Ik ken mensen die snoezen wel 10 keer. En dan worden ze nog niet wakker. Dan liggen ze nog op bed. Dat zou ook best kunnen. Of je bent wel die vroege vogel die al onderweg is. En misschien al aan het werk is. Die op een steiger staat, op de bouw. Het zou best kunnen. Laat het even weten. Waar ben je vandaag? Wat zijn jouw plannen? Mijn plannen zijn in ieder geval dat ik jou probeer te vermaken met een beetje leuke opzwepende muziek uit de jaren 80, 90 en de nieuwe plaatjes van nu, die komen ook zeker voorbij. En heb je leuke suggesties, schroom niet, je mag me altijd even bellen. Waar je ook bent, hè, in Holwert, of je gaat naar Harkema, of je gaat naar Buitenpost, of Kolmerswagen, Rensumgeest, Westergeest, zeg het allemaal maar. Maar de regenjas, die moet wel mee. Ga je op de fiets, of ben je wandelend, of ga je met het openbaar vervoer, ik zou me wel een beetje aankleden en een jasje meenemen. Qua temperatuur is het helemaal prima, 19 graden is het nu al, dus dat voelt wel prima, maar er komt wel veel regen aan, dus heel veel goeds qua weer heb ik niet te melden. Maar straks het uitgebreide weekend weerbericht voor je, het streeknieuws heb ik meegenomen en dan blijf je een beetje op de hoogte wat er allemaal speelt in jouw prachtige omgeving. Nou, laten we maar snel beginnen, denk ik, hè. Ja, die ramen niet te ver open vandaag, zeker niet. Goed.

0: van zin.
1: Zo is het inmiddels 7 minuten over 7.
2: Op naar het weekend.
1: Yes. Zometeen ook het keuzemoment meegenomen natuurlijk, hè. Twee leuke piratenknijters staan ook weer voor je klaar. De vaste ingrediënten van een vrijdagochtend.

0: Raccoon. En een prachtige stem, hè? En het liedje Oceaan bij RTV NOF.
1: Nieuws van de redactie.
0: In ieder geval, er komt heel veel nieuws binnen. Onze dank daarvoor natuurlijk. Heb je daar tips voor? Laat het ook zeker even weten. Je mag ons altijd bellen of mailen. nieuws@rtvnof.nl. Afgelopen week ook weer aanrijdingen. Was het weer raak op de Centrale As. Misschien stond je wel in de file. Het zou best kunnen.

0: Helaas zijn er bij Noordburgum kort na elkaar twee aanrijdingen gebeurd. De eerste aanrijdingen waren dus drie voertuigen bij betrokken. En er was in de staart van de file, daardoor ontstond er vervolgens nog een botsing, zeg maar, dat je niet helemaal goed oplet. En dan staat het denk je stil voor je. En dan klap je er boven bij op, zeg maar. Verschrikkelijk, hè. Het zal niet maar gebeuren, maar als je zo de beelden ook ziet. Pas altijd op in het verkeer. Hè. Als je nu ook onderweg moet, hou je scherp. Blijf om je heen kijken, want je bent niet alleen daar op de weg natuurlijk. Hè. Dus uitkijken geblazen. Meer nieuws op die prachtige site van ons, rtvnof.nl. Daar kun je alles vinden. En ik raad het je aan ook om onze app te downloaden natuurlijk. Hè. Ook de sport die is weer begonnen. Die is er morgen weer live op de radio. Dan ben je weer helemaal op de hoogte van jouw favoriete sport. Wat er allemaal gebeurt in jouw prachtige streek. En we zoeken ook altijd nog medewerkers die ons dan een beetje willen steunen natuurlijk. Hè. Heb je ook ambities om bij de radio of zo? Stuur gewoon een mailtje of kom gewoon even langs of wat dan ook. Wie weet is er een plekje voor je en is het gewoon gezellig. Hè. Wat heb ik meer voor je? Straks heb ik voor je het keuzemoment. Twee leuke piratenknijters. Ze staan weer voor je klaar. Het uitgebreide weekend weerbericht en natuurlijk het streeknijs zometeen voor je om een uur of half acht.
1: RTV NOF.
2: Ekin, Jestermar, Stierskeer en Hoornsjerk.

0: Ontzettend populair in de jaren 90. Clouseau op dat tennisbellenstreek omroepen. Louise.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment. Laat ze meestal één keer horen in het eerste uur en in het tweede deel twee keer. En dan kun je een keuze maken. En dan ongeveer om 8:30. En net over 8:30. 8:55 of zo. Dan laat ik één van die twee liedjes helemaal voor je draaien. Maar als je mij een beetje volgt de laatste jaren, dan weet je een beetje hoe het programma in elkaar steekt natuurlijk. Hè. Ik heb twee leuke piratenknijters opgezocht. Als je mij vraagt. Want ik krijg wel eens wat reacties en sms'jes en dat soort WhatsApp berichtjes allemaal binnen. Ook DM's trouwens. Ook steeds meer. Ja, ga mee met de tijd. En twee leuke liedjes, maar dat ging echt over piratenliedjes ook. Hè? En daar kwam deze heel vaak in voor. Dat is Jolie en Terry West. Voor het eerst scheen die zon weer. Dat is dit plaatje.
2: Voor het

echte herkenbare piratensound natuurlijk. En laten we hopen dat die zon ook weer schijnt straks. Ja, het is nu een beetje druilerig, vies, nat. En dat blijft ook wel een beetje zo vandaag, hè? Hier kun je dus op stemmen. Keuze A is dat Joli en Terry West. Voor het eerst scheen die zon weer. Of je gaat voor die andere klassiekers, hè? Dat is Erik en Sanne Nijg met dit liedje. Wel te

0: van Piraten Sound, hoor.
1: Laat de dromen nu maar komen, want je mama houdt ervan.
0: Het is, als je het mij vraagt, wat heb je liever, een gebakje met slagroom? Of je moet kiezen een slagroom met een gebakje. Het is bijna hetzelfde. Twee fantastische plaatjes. A dus, van Jolie en Terry West. En B is dit keer voor Zanne en Erik met Weltrust, de kleine jongen.
2: Moment.
0: Laat hem even weten, ik hoor het graag van je. Dan gaan we straks in het tweede deel helemaal voor je draaien, tussen 8 en 9. Ongeveer 20 voor 9 staat hij dan op Dantinnes. Zie je aan David Guetta nu met Tatum.

0: 2 minuten over 7:30 op deze vrijdag 4 september. Kim Carnes op de tennis. Universal Song uit 84, een heel eind terug in den tijd. Straks heb ik voor je het Streeknijs. Ben je op de hoogte wat er allemaal speelt in jouw prachtige, of ons prachtige streek natuurlijk. Die heel groot en breed is en fantastisch gevuld is met fantastische mensen. Straks nou ook het weekend weerbericht heb ik voor je natuurlijk meegenomen. Daarna heb ik dit liedje voor je klaarstaan. Matthew Wilder, zometeen na het Streeknijs.
1: Altijd actueel, RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De bennerjochter had al een week ingrepen bij een gezinshuis in Vinkleester. Vier minderjarige bern van de gezinshuisouders binnen onder tafelsjoch steld. 12 van haren binnen het huis pleetst. De jonken binnen 2 bern naar een oren locatie bracht. Neffens de jochtbank binnen er ernstige zwagen over de veiligheid binnen het gezinshuis. Onderleiding van de zwagen is onder meer de veroordeling van de gezinshuisheid vanwege een slim zedendelict tegen een minderjarige. Den jongen lid het Openbaar Ministerie weten dat een 18-jarige man uit de gemeente Noord-East Friesland als verdachte onmerking is. Op basis van verklaringen van 2 famkes over seksueel gedrag dat een perilien plak van hawe soe. De man die is net onhouden, maar nefst het Openbaar Ministerie zal er in kwatten woeiet worden. De gemeente Noord-East Friesland erkent dat de steed van onderhoud van gewoongemeentelijke sportvelden beter mat. Onder oren voetbalvereniging in Marm, Hollem, Hovert, Kalmsweer en Tenaat hier bij de gemeente om tinken vregen voor de kwaliteit en de bespielbarens van de velden. De gemeente zei de signaal serieus te nemen en neemt daarom extra maatregels om de velden kleer te wijntjen voor het nieuwe voetbalseizoen. Het brein van de velden is dit hier nevens de gemeente ek net goed verroen. Er wordt nu onderzocht hokken verbetering bij de verschillende sportvelden nog nedig binnen. Op de centrale as, de N356, binnen Waage bij Noord-Burgum kwad na elkaar 2 onriedingsbad. Bij de eerste wien het treienauto's belutsen en in de file die ten nijen stieën badden nog een onrieding. Niemand rekken verwoenen, al hier een gewoon meesken vol last van de nekken en de spieren. De dijk die waard tijdelijk afsletten en de file roen op rond 4 à 6 kilometer. In de file kwamen verskate auto's met pech te steen onder oren terug oververhitte motors. Verskate strone auto's moesten afgevoerd worden en om zo'n uren waren de centrale as weer vrij jong. Ontzaf hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Tot zover Esther Bethlehem met de updates. En die komt straks zeker nog voorbij met nieuwe updates. En Esther zei het al, heb je wat nieuws gezien of zo? Laat het ons even weten.
1: RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, als we naar buiten kijken, het is een beetje donker, grijs. Volgens mij is het redelijk droog in de streek, zeg maar, Noord-Friesland. Ik weet niet precies hoe het in Holwerd is of Struisterveen. Laat het anders maar even weten. Maar volgens mij is het redelijk droog, maar er komen wel buien binnenstromen. Later vandaag gaat het stevig waaien ook nog. De wind die komt erbij, windkracht 5 in het binnenland tot vrij krachtig van 7 tot aan de kust, zeg maar. Daarbij zijn ook aan de kust zware windstoten mogelijk en trekken de regengebieden uit het noordwesten over. Vooral de noordelijke gedeeltes in de provincie, zeg maar. Dat is het kletsnat. Ja, warmer dan 19 graden wordt het niet echt. Het is nu, voelt het warm, maar dat blijft het dan ook bij de 19 graden. Kijken we rustig vooruit, zeg maar, naar het weekend, naar de zaterdag. Dan toch een beetje meer ruimte voor de zon. Het wordt iets rustiger weer, het weertype. De temperatuur blijft een beetje hangen bij de, 18 graden. De zondag niet veel verandering. Ook wel ruimte voor de zon, ook zo'n 21 graden. Maar maandag toch wel droger. Naar de 24 graden gaan die temperaturen ietsjes weer omhoog. Maar verderop die week lijkt er weer regen aan te komen. Ja, het is niks voor niks. 1 september is het herfst en we zitten er middenin. En de herfst begint gelijk goed.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilon.

We blijven wel even in de jaren 80 blijven een beetje hangen. Ik had het al beloofd, dit liedje stond al klaar. Matthew Wilder met Break My Strike uit 1984. En heb je nog een leuke hit uit de jaren 90, ben ik naar op zoek. Mag je wel even doorsturen. 0511 44 12 02.

Ja, je houdt ervan of je houdt er helemaal niet van. De Lawine Boys en Zebra Bra. Klein feestje op je radio. Over feesten gesproken trouwens. En Dan Wouden kunnen er ook wat van natuurlijk. Hebben ze ook dorpfeest. En ook vanochtend zouden we daar de optocht rijden. Maar volgens mij is dat afgelast om een uur of negen of zo. Dat dat verplaatst hebben. En dat het in ieder geval vanavond gaat het proberen. Dat het wat droger is, wat rustiger is. Nou, veel succes en veel plezier. En Dan Wouden.

zich wel mooi, hè? Gelijk naar de vakantie. Al die dorpsfeesten om ons heen. Kolmerswaag zijn we net afgerond. En nu Den Wouden dus. Alleen dan, de optocht is volgens mij afgeblazen zo in de ochtend. Dat gaat dan op de avond of middag plaatsvinden. Dat kun je vinden wel op de socials, denk ik, dat soort dingen. En het grote hoogtepunt natuurlijk ook. Morgen nog groot feest daar in de tent, hè? Met diverse leuke artiesten ook. Misschien hou je ervan, de Hondenkop. DJ Gerard en Stijn Land komt er nog voorbij. En nog veel meer leuke dingen allemaal daar. Feest vieren in Den Wouden, dat kunnen ze daar wel. Zeker wel, zeker. Nou, ik ga even terug in de tijd. Ik zei het al over de jaren 90, hè. Heb je nou leuke suggesties? En er kwam toch heel veel bovendrijven op DJ Jurgen. Dat is dit liedje, zeg maar. En vooral de sound. De DJ zelf. Niemand zal dat zeggen, denk ik bijna. Want ik hoor er nooit wat over. Maar het liedje blijft wel hangen, dit, hè. En vooral voor mij ook een bepaald jeugdsentiment. En dat zaten we in het busje met het werk of zo. Moesten we richting Amsterdam, Utrecht. Overal gingen we door het hele land crossen. En een beetje dromen, een beetje ogen dicht, een beetje slapen. En dan dit soort liedjes op de achtergrond. Destijds was Radio 538 heel populair nog. En dan kwam dit muziek heel vaak voorbij. En dan blijft dat een beetje hangen, hè? Dat gevoel. Misschien heb jij dat ook met bepaalde liedjes. Ik hoor nog graag even waar jouw gevoel zit, zeg maar. 0511 44 1202. Dit is RTV NOF, de streekomroep voor Noordoost-Friesland.

een jaar of 9. Laat ik even terugdenken. Toen was ik een jaar of 16, ja, 17 misschien. Toen stapten we in het busje van de baas en dan gingen we gewoon door heel Nederland. Wat zeg ik? Ik kwam in Duitsland, Frankrijk, Engeland. Overal zijn we aan het werk geweest wel. Als een jochie van 16, 17 jaar. En dan klaagde hij ook niet. De baas die belde. De maandag ga jij even naar Parijs. Een leuke stand bouwen of zo. Nou, prima. Ik stap 6 uur in het busje en we gaan naar Parijs. En dan zeggen ze wel, de jeugd van tegenwoordig wordt zo snel volwassen en groot. Maar als ik even terugdenk, dan denk ik, dat wij sneller volwassen en op eigen benen stonden met alles, met werk en geld verdienen en dat soort dingen. Als je dat tegenwoordig soms ziet, nou ja, dan raak je soms in een discussie misschien waar we niet uitkomen. Zometeen het nieuws. En na dat nieuws en dat geweld allemaal hoor je dit liedje, Ancora, door storm en woeste regen.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl. Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
4: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
9: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in Nederland. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
13: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
14: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
10: Wij hebben haal- en brengservice.
15: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
17: tdnoord.nl
18: Nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
19: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
18: NOFPC. pc.nl.
16: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
8: Dit is RTV NOF.
18: Maar op naar het weekend.

0: 6 minuten over 8. Door stormen en woeste regen. Nou ja, zo erg is het nou ook allemaal weer niet. Maar het gaat wel waaien. En ook de regen die komt er zeker wel aan. Want het blijft niet droog. En dat heb je misschien ook wel gemerkt. Hè? Als je onderweg bent naar school, op de fiets of met openbaar vervoer. Of in de auto, dat de ruitenwissers weer aan moeten. Ik zou wel een jas meenemen. Een regenjas misschien. Dat sowieso vandaag. Morgen wordt het iets rustiger. Nou, straks heb ik voor je het uitgebreide weekendweerbericht. Het keuzemoment staat voor je klaar. Jolie of Terry West. Of toch Erik en Zanne. Welke gaan we voor je draaien straks? Maar laten we eerst maar snel beginnen.
1: RTV NOF.
0: We zijn begonnen aan het tweede deel op naar het weekend, vrienden. 7 minuten na over 8 op deze vrijdag 4 september. En de herfst die doet zijn intrede en dat doet het qua weer ook zeker wel, hè. Laten we hopen dat het straks toch een beetje mooie nazomer wordt. Dat die temperaturen een beetje omhoog gaan. En dat we een beetje de zon zien zo nu en dan. Want anders wordt het wel een hele lange herfst en winter.

0: En ik zei het al, leuke piratenknijters heb ik meegenomen. Misschien heb je het in het eerste uur wel gehoord, de fragmenten. Het zou best kunnen natuurlijk, of je bent wat later afgestemd. Want als je een vrije dag hebt op vrijdag, kan ik me voorstellen dat je gewoon even op snoezen zet. Ietsjes later uit bed rolt. Gewoon een rustig ontbijtje neemt en dat soort dingen. En dan rustig gaat opstarten, dat kan ik me voorstellen. Dan ben je dus ingetuned om na 8 of zo. En dan zijn dit de fragmenten voor vandaag.
1: Het keuzemoment.
0: Twee leuke klassiekers als je mij vraagt. Echte piratenknijters. Kan bijna niet missen. En ik zei het straks al. Het is een beetje kiezen tussen een appelgebak met slagroom. Of slagroom met appelgebak. Beide hetzelfde. Maar dat is met dit liedje ook zo. Jolie en Terry West. Voor het eerst geen zon weer. Dat is dit liedje.

Mooi hè, Jolie en Terry Westvoort, er scheen die zon weer. Echt die piratensound op de tennis van de streekomroep. En die kun je ook elke zaterdagavond horen trouwens. Hè. We hebben ook fantastische piratenplaatjes. Komen dan voorbij vanaf een uur of zes of zo. Keuze B zou ook best kunnen. Dat is jouw keuze misschien wel. Dat is Erik en Sanne Nijg met Welterusten, kleine jongen. Wel

0: hoor graag van je. Welke zou jij toch liever willen horen? Ik weet dat het is lastig om hier een keuze uit te maken, maar ja, het hoeft ook niet, maar het mag wel. Dus zou je dan een appje willen sturen of bellen naar 0511-44-1202? Welke wil je horen? Jolien Terry West, keuze A, of ga je toch voor B met Erik en Sanne Nijg? Welterusten, kleine jongen.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment, dus straks om een uur of, nou ja, over 20 minuutjes of zo, dan ga ik één van die twee helemaal voor je draaien. Zometeen leuke hits uit de jaren 90, 80 en wat nieuwe plaatjes heb ik nog klaarstaan. Ook het Streeknij staat weer klaar met Esther Bethlehem en het uitgebreide weekendweerbericht. Het is inmiddels 20 over 8. Offenbach op de tennis, miles away.

0: Twee fantastische stemmen op de antennes. Tino Martin en Anouk. Met, voor je het weet, zijn we niet meer samen. Even kijken hoor. Voor je het weet, inderdaad. Zo heet de titel van Anouk en Tino Martin. Wat een plaat. Fantastisch. Zometeen heb ik natuurlijk het Streeknijs voor je. Het uitgebreide weekend weerbericht. En nog meer leuke liedjes uit de jaren 90.
1: RTV NOF.
0: Maar ik heb nog één Nederlandstalig liedje voor je klaarstaan. Dat is Niels Corseuze. Marilou, die vind ik ook zelf zo'n leuk liedje. En daarom zet ik hem misschien wel even op. Gewoon om dat vrijdagochtendgevoel te krijgen natuurlijk. Hè. Dat weekendgevoel.

0: Tsunami.
1: Zo is het. 8:58. Wat een plaat. Hè? Collega's vragen ook wel eens, moet het nou zo raar zo vroeg in de ochtend? Zo'n herrie. Maar ik ben zelf ook heel vaak gewoon vroeg ben ik weg. En dan kom ik toch mensen tegen die gewoon deze muziek gewoon nodig hebben om wakker te worden, zeg maar. Op het werk of in de auto, wat dan ook. En dan kom je een beetje uit je huis gerold. Een beetje koffie, misschien een broodje. De een doet wel een ontbijtje, de ander doet geen ontbijtje. Maar dan in de auto, dat stukje naar je werk toe, moet je een beetje wakker worden. Dan begint het pas de dag. En dan dit soort muziek, dan ben je er wel. Ja, gaat wel lukken dan, hè? Zeker. We gaan even naar Esther Bethlehem met het Streekdijs.
2: RTV NOF Streekdijs.
3: Goeiedij, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streekdijs van RTV NOF. De bannerjochter had al een week ingrepen bij een gezinshuis in Vinkleester. Vier minderjarige bern van de gezinshuisouders binnen onder tafelsjog stelt. 12 van haren binnen het huis pleetst. De jonken binnen 2 bern naar een oren locatie bracht. Neffens de rechtbank binnen er ernstige zwagen over de veiligheid binnen het gezinshuis. Onderleiding van de zwagen is onder meer de veroordeling van de gezinshuisheid vanwege een slim zedendelict tegen een minderjarige. Den jongen lid het Openbaar Ministerie weten dat een 18-jarige man uit de gemeente Noord-East Friesland als verdachte onmerking is. Op basis van verklaringen van 12 famkes over seksueel gedrag dat een perilien plak van hebben soe. De man die is net aanhouden, maar neft het Openbaar Ministerie zal er in kwatten woeiet worden. De gemeente Noord-East Friesland erkent dat de steed van onderhoud van gewoongemeentelijke sportvelden beter mat. Onder oren voetbalvereniging in Marm, Holm, Hovert, Kalmsweer en Tenaat hier bij de gemeente om tinken vregen voor de kwaliteit en de bespielberens van de velden. De gemeente zei de signaal serieus te nemen en neemt daarom extra maatregels om de velden kleer te wijntjen voor het nieuwe voetbalseizoen. Het brein van de velden is dit hier nevens de gemeente ek net goed verroen. De wordt nu onderzocht hokkenverbetering bij de verschillende sportvelden nog nedig binnen. Op de centrale as, de N356, binnen Waasje bij Noord-Burgum kwad na elkaar 2 onriedingsbad. Bij de eerste wien het treien auto's belutsen en in de file die ten nijen stieën badden nog een onrieding. Niemand rekke verwoenen, al hier een gewoon meesken wol last van de nekken en de spieren. De dijk die waar tijdelijk afsletten en de file roen op rond 4 à 6 kilometer. In de file kwamen verskate auto's met pech te steen onder oren terug oververhitte motors. Verskate strone auto's moesten afgevoerd worden en om zo'n uren waren de centrale as weer vrij jong. Leerling van het Dokkinga College in Dokkum binnen dwaande mij een eigen versje van het schilderij Maaltijd te Dokkum. Zo'n 900 HAVO en VWO-leerling doog een mei aan het project dat onderdeel is van de theatervoorstelling De Zonnekoning van Dokkum. Het schilderij is als lijnentekening afprinten op een doek van 1 bij 2 meter. Het doek is daarna verdeeld in 30 stikken. En Else Klasse maakt een eigen versje van het schilderij. Zo vertelt Tjerk Pieter de Vries, bestuurslid van NAF Producties.
4: Er is een klasse die is in de staat van Van Gogh bezig. Er is een klasse die is met pointillisme bezig. De bingo met papa had bezig. De bingo met in een hippie-stijl bezig. Dus er komt van alles te hinken in de kapel.
3: Elke leerling krijgt een eigen stik om in te kleuren en te schilderen. En als alle stikken dan klaar binnen, wordt het doek weer geëvoegen naar één geheel.
5: We gebruiken heel veel felle kleuren om het in te kleuren. Zeg maar geen standaard bruin of zo, echt fel roze en fel geel. Dus ja, dat is onze techniek vooral.
3: Voor het project bezocht een leerling Museum Dokkum en het Stedhuis daar het originele schilderij hing het. De makkerschilderijen binnen van Santje September al te zien bij de Bonifatiuskapel. Een week later beziek je de leerling daar de speciale squalvaststelling. Ontzaf hier het Streekdijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
1: Tot zover het Streekdijs met Esther Bethlehem. En dan komt ze straks zeker voorbij met updates en wat Esther ook al zei. Heb je tips? Laat het even weten.
2: RTV NOF Waarberjocht.
1: Inmiddels 8:53. Het weer, nou ja, als je naar buiten kijkt weet je het ook een beetje hoe het weer is. De wind die wordt steeds sterker en die blijft er ook voorbij. Tot op de middag hebben we ook veel regen. De buien komen voorbij waaien over de streekomroep. Morgen dus, zaterdag 5 september. Meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 18 graden. Het wordt iets rustiger qua wind. En ook de zondag een beetje hetzelfde type. Ja, dan wel ruimte voor de zon gelukkig. En ook de maandag meer zon. De temperatuur gaat ietsjes omhoog naar de 24 graden. En dan kijken we voorzichtig vooruit. Nou ja, toch wel weer buiachtig. Hè? En ik zei het al, 1 september. De herfst die is begonnen. En die doet zijn intrede. En die doet het gelijk ook goed. Hè? Maar laten we hopen dat het straks nog een beetje een mooie nazomer wordt. Zodat we daar een klein beetje van kunnen genieten. Want anders is het zo lange ruk, zeg maar, naar de kerst en in het voorjaar. Dan zit je in één grote grijze massa. Dus ik hoop dat we toch een beetje een mooie herfst krijgen gewoon. Ik hou er wel van die seizoenen allemaal. In ieder geval, dit is het en daar moet je mee doen. Mooier kan ik het niet maken. Een kleine tip, neem wel een jasje mee. Of een regenjas als je op je fiets moet naar Kolom, Buitenvorst of Harkema, waar je maar naartoe moet. Of naar je school of naar je werk. Er kan best wel wat regen vallen.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: Op naar het weekend.
2: Peter Visser.
1: Zo is het. Samen gaan we op naar het weekend. Het is vandaag vrijdag 4 september. Ik neem je nog mee naar de klok van 9 uur. En daarna staat Peter Kraft alweer voor je te popelen. Hij heeft de oven al aan het voorverwarmen. Steeds vroeger trouwens met die oven. Maar de broodjes staan weer klaar. Ontbijt pop straks na 9 uur.

Even zo'n rustmoment, hè. Wel verdiend, denk ik, hè, na het geweld van voor het nieuws. Het is vrijdag, we gaan op naar het weekend. Een groot feest daar in Den Wouden. Ik zei het al, de optocht is een beetje uitgesteld. Maar vanavond komt die zeker nog voorbij. En ook morgen een groot feest in de tent met diverse leuke artiesten. Dus feest vieren in Den Wouden, dat gaat ze wel lukken daar allemaal. Maar ik neem je mee naar het weekend. Straks ben je alweer klaar voor middag, vrijdagmiddagborrel. Het zou best kunnen. Of je haalt straks weer een snackje. Maak er een leuke dag van. Ga er een van genieten. Of je gaat een pannenkoekje halen. Ook altijd lekker, toch? Hè? Ja. Yeah.

0: was een half jaar pannenkoek.
1: Dit liedje zit je hele dag gewoon in je hoofd, hè? Pannenkoek in onderbroek. Ja. Alle gekheid op een stokje, nog zo'n 20 minuten. We hebben nog een dingetje af te ronden straks. Het keuzemoment, hè? Welke gaan we voor je draaien? Wordt het Jolie en Terry West of gaan we dan toch Erik en Sanne opzetten met Welterusten, kleine jongen? Zometeen binnen nu en 5 minuten ga je het horen.

0: Sophia. Ja, prachtig toch, zo'n liedje. Echt zo'n zomerse klank. En daar probeer ik een beetje in te brengen natuurlijk. Hè. Dat we dat gevoel nog niet kwijtraken. Het is veel te vroeg begin september. Het keuzemoment, vrienden. Er zijn veel op gestemd. Dat is er ook. Onze dank daarvoor natuurlijk. Keuze A was Jolie en Terry West. En voor het eerst scheen die zon weer. We laten hopen dat hij er vandaag misschien nog ietsje bij komt. Morgen sowieso wel. Of keuze B, Erik en Sanne Nijg uit België. En dat is het liedje Weltrusten, kleine jongen. Werd grijs gedraaid in de jaren, 90 denk ik ongeveer. Hè? Een beetje in de piratenjaren. En nog steeds wordt hij wel veel gedraaid. En fantastische mensen ook om mee te spreken. Ik heb ze een keer mogen interviewen. Zijn ze vanuit België gekomen naar Friesland. Of zat ik nou bij Nationale FM, later Holland FM. Heb ik ze een keer mogen interviewen. Fantastische mensen ook om mee te praten. Gewoon normaal, zeg maar. Hè?
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment. Welke is het geworden? A of B? Al jullie stemmen, in ieder geval wel 40% van alle stemmen, die gingen naar dit liedje. Ja, en ik kan hem wel een beetje begrijpen. Dat is echt, als je deze eerste noten hoort, is gelijk dat piratensound natuurlijk. Hè. Jolie en Terry West, en voor het eerst geen die zon weer. Bedankt voor de stemmen. Volgende week vrijdag een nieuw keuzemoment. En heb je daar suggesties voor, laat het maar weten.

Het keuzemoment voor vrijdag 4 september. Jolie en Thierry West gaat in de boeken. Voor het eerst geen de zon weer. Ik zei het al, volgende week vrijdag een nieuw keuzemoment. En heb je daar suggesties voor, blijf ze sturen. Ik sta er altijd wagenwijd voor open, zeg maar. We gaan er zo langzaamaan weer een eind aan breien hier. Want na 9 uur staat Peter Kracht weer te popelen met zijn croissantjes. Met zijn geschaafde kaas. En de oven is al druk aan het voorverwarmen. Aan bezuinigen qua elektriciteit doet hij niet volgens mij. Want het staat 8:30 al aan. We gaan weer terug naar de jaren 90. En we gaan springen. Jump for joy. Tour Limited.

0: Niet alle energie overspelen zo vroeg in de ochtend natuurlijk. Het is 9:10 en nu al Jump for Joy. Dat zou best kunnen, maar je moet de hele dag misschien nog wel werken. Het zou best kunnen, maar je kan je geestelijk wel een klein beetje voorbereiden op de vrijdagmiddagborrel. Want die zit eraan te komen natuurlijk. Het mooie weekend komt eraan, het eerste weekend van september. En ga ervan genieten. Het weer is misschien niet om naar huis toe te schrijven. Maar je moet zelf de slingers ophangen. Zo is het gewoon. En haal straks gewoon wat lekkers. Een broodje gezond of een broodje kaas. Of gewoon wel een broodje kroket. Wat jij maar lekker vindt. Ga een beetje genieten van het leven. Dat is belangrijk. In ieder geval straks veel plezier met Peter Kraft. Ontbijtpop. Hij staat weer voor je klaar. Hij neemt je straks mee door de tijd met die leuke praatjes en plaatjes. En de hele programmering van de streekomroep staat op onze site rtvnof.nl. En heb je wat gemist als je denkt van dat wil ik toch nog een keer horen. Misschien dit programma. Ik kan me niet voorstellen. Maar het zou best kunnen dat je denkt van nou ik ben onderweg. Ik zit nog op mijn trekker. Ik moet de koeien straks heb ik gemolken. En ik wil nu op de trekker even het land in. Dan kun je dat even terugluisteren natuurlijk op die mooie site. Hè? Ook in de apps wel. Kijk maar eventjes. Alle programma's kun je terugluisteren. Ook morgen niet vergeten. Vanaf 2:00 is ook Roemwijs Sport is er dan weer natuurlijk. En die houdt je weer op de hoogte van alle ontwikkelingen qua sportgebied in die prachtige omgeving. Ga je naar Den Wouden. Veel plezier straks met het dorpfeest daar. En graag tot volgende week vrijdag. Denk goed om jezelf. Een beetje om een ander. Want we moeten met elkaar door den tijd. Veel plezier en tot volgende week. Hoi hoi.
1: Op naar het weekend. Peter Visser.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
6: Ja, echt maatwerk!
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest,
2: keukens en kasten op maat.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
5: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
7: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
8: Nou vooral hier, ben je er klaar voor?
9: Ik vind het zo spannend.
10: Ik ga eens turbo hebben.
9: Ik is toch turbo hebben, net?
8: Nou even serieus.

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: Het is hier inspruit koud in je huis.
3: Ja, Minco Bouwmaterialen.
4: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, njoggen oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het planbureau voor de leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laat de bedreigde weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G. al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen moeten verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waar ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant heeft namelijk te maken met hoge kosten en overcapaciteit. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de 2 voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
9: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
10: Ruiz hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets!
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
10: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
14: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
13: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
11: Wij hebben haal- en brengservice.
15: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch of ga naar verantwoordadvies.nl. W Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
7: Dit is RTV NOF.
16: Mijn no ontbijtpop.

0: Dit is Ontbijtpop met Peter Kraft.
1: Goedemorgen, luisteraars. Ja, hartelijk welkom weer bij een klein uurtje Ontbijtpop. En dat nog wel op de eerste vrijdag van de maand september. Dus een uurtje met wat vriendelijke popmuziek, met tussen de plaatjes door wat info over de dingen van de dag. Vaak trouwens wel vooral van de oude dag. En, nou ja, fruit. Samenstelling en presentatie Peter Kraft met Dirk van der Duim aan de techniek. Dirk en ik vertegenwoordigen als het ware de dingen van de oude dag. Maar, en per slot gaat het daarom, de dingen van de huidige dag gaan wij zeker niet uit de weg hoor. Al zijn wij dan van de oude dag. Nou, en een van de actualiteiten van de dag, dat is de internationale dag van de baard. Dat is morgen. Want de eerste zaterdag van de maand september, dat zal u niet onbekend zijn. De eerste zaterdag van de maand september is al sinds jaar en dag de internationale dag van de baard. Er is zelfs een internationale website, worldbeardday.com. Dus vandaag alvast, daar kunt u zich een beetje voorbereiden. Volle aandacht voor de man.

Man, oh man. Ja, dat was Doe Maar. Ja, want de baard, hè, dat lezen we op internet. De baard is het ultieme bewijs van mannelijkheid. Hè. Ja, nou, daarom zie je ook zelden een vrouw met een baard. Hè. Ja, nou ja, behalve misschien Conchita Wurst. Maar ja, die heeft vorig jaar alle banden met het Songfestival verbroken. Hè. Ze vindt het tijd om niet terug, maar vooruit te kijken. Heeft trouwens ook een beetje te maken met het ongemak over de Israëlische deelname. Wat wij dan weer te prijzen vinden. Ja. Maar goed, de baard. Hoe vier je die internationale dag van de baard? Nou, lezen we op internet. Door lekker bier te drinken, een vuurtje te stoken, hout hakken. Want een vrouw die bier drinkt, nou, niks ervan. Dat is net zo erg als een vrouw op een buikschuiver. Een buikschuiver, dat is een brommer waarbij je met je buik op de benzinetank moet liggen om vooruit te komen. Werd begin jaren 60 door veel nozems gebruikt. I'm a man.

0: I'm a man.
1: Ja, wie wil dat niet zijn, hè? Dus vier je baard. Maar morgen, luisteraars, morgen mogen van de organisatoren van deze heugelijke dag... mogen de mannen met baarden... ja, die mogen juist met de voeten omhoog de hele dag niets doen. Hè? Laat de vrouwtjes maar eens de handjes laten wapperen. Hè? Zou tijd worden. 364 dagen van het jaar alsmaar man zijn. Nou, dat valt niet mee. Terwijl, en dat is natuurlijk een heel verschil met Dirk en mij... terwijl wij, Dirk en ik, notabene elke ochtend weer drukdoende zijn... om die rommel eraf te scheren. En reken eens uit hoeveel tijd wij daar in een jaar niet aan kwijt zijn. Hè? Toch al gauw een uur of 60. Bijna 3 volle dagen. Dus dat is pure winst voor de echte man met een baard. Born a man.

Born a Man. Als man geboren. Nou, dat kun je van Dolly Parton niet zeggen, gelukkig. Dunkt me. Maar goed, maar om nou het Nashville Airport het Dolly Parton vliegveld te gaan noemen. Ja, want dat zijn de plannen, hè? Dat lazen we van de week. Nou, dat vonden Dirk en ik wel een beetje al te heigerig. Want ja, morgen gaat er weer een ander belangrijk persoon dood. Kun je airport weer een andere naam geven. Ja, de waan van de dag heet dat. Hè? Wat was er nou tegen om het niet het Jim Reeves Airport te noemen? Hè? Of het Eddie Arnold Airport? Nou, leg dat nou maar eens uit. Nou, Dirk en ik hebben besloten om die maffe Amerikanen nou eens even naar een poepie te laten ruiken. Hè? Om te beginnen maar eens met Eddie Arnold. Met de onhandige titel You Don't Know Me.

We hebben nou eens opgezocht, luisteraars, wat de overwegingen zijn geweest om Nashville Airport om te dopen in Dolly Parton Airport. Nou, die overwegingen die zijn te lezen op de website van NBC News. Nou, niet het geringste medium dus. Nou, daar staat: de gouverneur van de staat Tennessee, waar Nashville ligt, en de directie van het vliegveld, die zeggen dat zij een blijvend eerbetoon willen creëren aan haar onuitwisbare nalatenschap en aan de generaties mensen die zij in Tennessee en over de hele wereld heeft geïnspireerd. Dirk en ik vinden het me onzin. Het zal wel niet lang meer duren of er komt een decreet van Trump om het vliegveld naar hem te noemen. Nou, en dan zal Nashville daar ontbijpop wel weer de schuld van geven. Dat zul je altijd zien.

Mooi nummer van Jim Reeves, wat hij nou eens even helemaal zelf geschreven had. Nou, ja, en wat ons betreft gaat dat vliegveld van Nashville het Jim Reeves vliegveld heten, dat vind ik ook best. Maar goed, nou eens even een moment voor een ergernisje. Minister Mirjam Sterk heeft van de week excuses aangeboden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. En, gesloten moet je hier trouwens letterlijk nemen. Opgesloten wordt namelijk bedoeld. Nou, en wat zegt deze minister? Deze minister zegt: we hebben jullie niet genoeg veiligheid en passende zorg kunnen bieden. En het spijt ons. Dat heet een godspe, luisteraars. We hebben geen veiligheid kunnen bieden. Jawel hoor, dat had best gekund. Ja, maar dat heeft de overheid nagelaten. En dat is heel wat anders dan niet kunnen bieden. Nee. Het was pas Sterk geweest als Mirjam had gezegd: we hebben geen veiligheid geboden en dat gaan we proberen goed te maken. He, dat was pas groot geweest. Niet kunnen bieden. Bah, wat gemakkelijk.

beetje Beatle-achtig nummer van Bobby V, hè? Ze zegt sorry. Nou, daar koop je wat voor, zeg. De overheid overweegt ook om het roken op alle Noordzeestranden te verbieden. En dan zou je kunnen denken, het mag potverdrie ook nergens meer. Maar dan moet u wel weten wat de aanleiding daartoe is. Hè. Geen betutteling, nee, geen betutteling. Maar het is het gevolg van de vuile troep die rokers achterlaten op de stranden. Een sigaretje gerookt, peukje met filtertje in het zand en wegwezen. Bij een grote schoonmaakactie langs de Noordzeestranden onlangs werden 80.000 sigaretten peukjes verzameld met filter. En daar zitten de peuken die 10 centimeter dieper lagen er niet eens bij, hè? Dus rokers, ga niet mopperen als u op het strand niet meer mag roken. Dat hebt u als strandroker dus zelf naar gemaakt.

Danke schön was dat. Ja, ze zingt Shane, maar vooruit, dat doen we het voor Brenda Lee. Want ja, tussen landen is er een opmerkelijk verschil in het weggooien van troep in de publieke ruimte. In Tokio kan je ter plaatse een boete van €90 krijgen als je betrapt wordt op het weggooien van afval op straat. Zwitserland schijnt ook nogal schoon te zijn en Duitsland ook, maar in delen van Spanje is het een ongelofelijke vuilnisbelt. Wat daar langs de weg ligt aan smeerlapperij? Verbijsterend. Nee, dan ons land. Goh, het is het hier toch schoon en netjes. Ja, alleen niet als het om peuken gaat. Die gooien we gewoon op straat. En op het strand. Trouble krijgt u van ons.

U weet, luisteraars, dat wij van Ontbijtpop erg vrolijk worden van verhullend taalgebruik. En eufemismen zijn daar een vorm van. Hè? En woorden gebruiken die verhullen wat je echt bedoelt, terwijl iedereen weet wat je bedoelt. Hè? Het feest was geen onverdeeld succes, bijvoorbeeld. Hè? Terwijl bedoeld wordt dat het een flop was. Ja, dat was mooi gezegd, hè? Geen onverdeeld succes. Nou, een prachtig eufemisme stond in de kop van een krantenartikel. Ging over een enigszins bejaarde vrouw op een camping en die had tegen een journalist gezegd: als ik op de camping 's morgens vroeg kinderen hoor spelen, dan vind ik dat echt ingewikkeld. Hoe mooi kun je je ergernis verpakken? Ze bedoelde natuurlijk dat er stoom uit de oren komt als ze om 7:30 op de camping wakker wordt gemaakt door kindergeluiden. Nou, ik kan me daar van alles bij voorstellen, hoor. Ik vind het al ingewikkeld als ik om 4:30 's morgens een duif 46 keer horen fluiten. Dat vind ik ook erg ingewikkeld.

Wat ook mooi ingewikkeld is, dat is de reclame voor een anti-katerdrankje. We hadden het daar 2 weken geleden ook al even over. He, drink zoveel je wilt, maakt niet uit. Neem een slokje van dit middel en je staat de volgende dag zo fris als een hoentje weer op. Haast niet te geloven, nou dat was het dan ook niet. Maar ja, nou was er een zekere Joris Verster. Hij is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht. En die heeft onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van zo'n anti-katermiddel. En uit zijn universitaire onderzoeken bleek dat het middel, ja, wel zeker effectief is tegen een kater na een avond stevig stappen. He, morgen fris weer op. Maar wat is nu gebleken? Deze onderzoeker werd betaald door de producent van het anti-katermiddel. Ja, dat is niet netjes, hè? Nee. En hij heeft ook nog aandelen in het bedrijf. Maar het mooiste komt nog. Er loopt namelijk in die universiteit ook een integriteitsprofessor rond. Professor van Eibergen. En die heeft nu gezegd, let even op het eufemisme, die heeft gezegd dat hij dit gedrag problematisch en hoogst ongebruikelijk vindt. Ja, van zo'n wollen gezin kan ik weer heel blij worden, hoor. Wat een lulkoek, zeg. Ja.

You Tore Me Down van de Flamin' Groovies. Nou, daar hadden wij nog nooit van gehoord. Durk wel? Nee, Durk ook niet. Nee. Maar die jongens hebben sinds 68 tot nu hebben ze wel even 25 LP's en CD's gemaakt en 43 singles. Dat wist Durk ook niet, hè? Ik wist het ook niet. Nou, dat is mooi, maar het zal u intussen niet ontgaan zijn dat ze toch wel heel erg op de Beatles leken. En anno nu doet de Haarlemmer Jorik van Noorden dat ook. Maar als je een beetje zoekt, dan zijn er natuurlijk nog wel meer in die tribute-sfeer. Kijk, wij vonden ook nog de Overtures uit 2009. Ja, in spite of all the danger.

Die overtures die zijn in Engeland razend populaire Beatles sound-alike. En dat valt te begrijpen als je dit hoort. Nou, dat is mooi, maar er is een heel groot bedrijf in veevoeders, de firma De Heus. En die blijkt mee te betalen aan bijeenkomsten waar boeren worden opgejut om actie te voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En die minister, die is nu verontwaardigd. Ja, niet omdat de multinational die boeren protesten betaalt, dat moeten ze zelf weten, maar omdat er op die bijeenkomsten onwaarheden worden verteld. En dat zegt de minister in ieder geval. Nou, de baas van het veevoederbedrijf, dat is de heer Gabor Fluyt. De heer Fluyt. Nou, een grapje maken over Jan Boerenfluitje zou flauw zijn, dus dat doen we absoluut niet. Maar hoe dan ook, die meneer Fluyt, die heeft nu gezegd dat we vooral moeten hopen dat er volgend jaar geen noodzaak zal zijn voor boerenprotesten. Nou, die noodzaak om de boeren te betalen voor hun protesten, die was er dit jaar dus kennelijk wel. En dat geeft meneer Fluyt dus eigenlijk wel toe. Zeg. Nou, en Peter Koelewijn, die zingt toen hij net de Beatles had ontdekt, dan zingt hij: bel de juiste man.

belde juist de man. Peter en zijn Rockets uit 1964. Niet te geloven, wat een product. Toen in 1962 de eerste single van de Beatles verscheen, Love Me Do. Wow, toen was Peter Koelewijn meteen Beatle-fan. Dat wil ik ook, zal hij gedacht hebben. En in 1964 kreeg Koelewijn de kans om ten eerste zijn eigen Nederlandse versie van I Wanna Hold Your Hand op te nemen. En geloof maar dat ik ren, had hij dat nummer genoemd. Hè? Maar nog mooier, de B-kant van die plaat, en dat was dit, hè, die had hij helemaal zelf geschreven. Zowel de tekst als de muziek. Ja, en dat was dus Bel de juiste man van Zeus uit 1963. Maar ja, het zou nog 16 jaar duren voordat meneer Fluit geboren was, hoor. Love me do. Dus maar.

Nou, dan zijn we nu aangekomen bij het hoofdstuk walgelijk. Walgelijk, want wat is het geval? Ja, de nieuwe kruidvatfolder komt opnieuw met schreeuwletters hebben, hebben, hebben. En 2 weken geleden hebben we erbij stilgestaan dat dit fenomeen nou de oorzaak is van de ondergang van onze planeet. En nu opnieuw hoor, hebben, hebben, hebben. Ha, alweer dachten wij, nee, nee, nee, nog steeds. Alles draait in onze consumptiewereld om hebben, hebben, hebben. En dan zijn het ook nog eens de hebben, hebben, hebben weken. Dus we zijn er voorlopig ook nog niet vanaf. Feestvierend en gierend van de lach maken wij met ons allen onze hele wereld kapot. En de trekpleisterfolder, die heeft het helemaal begrepen. Die schrijft lachend inslaan, zei hij. Lachend inslaan. Nou, het bleek bedoeld te zijn om koopjesjagers te verleiden. De echte koopjesjager, dat stond er ook nog bij. Lachend inslaan. Lachend inslaan. Nou, dat gebeurt dus niet in Oekraïne, maar dat gebeurt gewoon in Burgum.

Look who's laughing now. Bruce en Terry, hein? Bruce Johnson en Terry Melcher. Terry was de zoon van Doris Day. Terry Melcher. Nou, dat weet u nu nog, want daar hebben we het al eerder over gehad, een paar jaar geleden. Die Terry Melcher, dat was geen kleine jongen. Hij heeft bijvoorbeeld veel opnames van de Byrds geproduced. En ooit zong hij ook in de Ripcord. De Ripcord, dat was een Beach Boy-achtig duo. Hè? Nou, even het volgende. De vierde single van die Ripcord, dat was Surfing Craze. En dat lijkt sprekend op Surfing USA van de Beach Boys. En dat bleek later officieel gejat van Chuck Berry, Sweet Little 16 in 1958. Ja, de rechter die heeft de Beach Boys toen gedwongen te erkennen dat het inderdaad gejat was. En daar kwamen ze ook nog mee weg. Nou, dat lot schijnt de Ripcord bespaard te zijn gebleven. Maar ja, of dat nou terecht was. Surfing Craze heet het lied.

Ja, zo luisteraars, is ook dit mooie uurtje ontbijtpop weer voorbij. Samenstelling en presentatie Peter Kraft, met hulp van en dank aan Dirk van der Duim, die ervoor weer heeft gezorgd dat u het kon horen. U kunt, zoals eigenlijk altijd, dit uur terugluisteren als u op de website van RTV NOF klikt op uitzending gemist, of anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop, waar u zoals altijd ook de playlist vindt. En we gaan eindigen met de Sjaar van Perzië. En nou, als het nummer niet uit 1962 was geweest, maar anno nu, dan zou hij de Ayatollah van Iran geheten hebben. Maar ja, het heet The Persian King. Dus, gedag allen, graag tot volgende week vrijdagochtend voor weer een mooi uurtje ontbijtpop.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
4: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
6: Let je hem gaan, Friesen, Friesen, let je hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
10: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
9: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
7: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
12: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Pakken. Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Bij u is in Den Woord, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
16: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens turbo hebben.
17: Ik is toch turbo hebben, net?
16: Nou even serieus, alle

0: in wat is wat.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
4: 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G. al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de 2 voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentjeen.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel, in dan wat.
12: Het is hier inspirerend koud in je huis.
11: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
13: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF.
2: De gemeente Noord-East Friesland erkent dat de steed van onderhoud van gewoongemeentelijke sportvelden beter mat. Onder oren voetbalvereniging Marm, Holm, Hovert, Kalmswer en Tenaat hier bij de gemeente om tinken vregen voor de kwaliteit en de bespielbarens van de velden. De gemeente zei de signaal serieus te nemen en neemt daarom extra maatregels om de velden kleer te wijntjen voor het nieuwe voetbalseizoen. Het brein van de velden is dit hier nevens de gemeente ek net goed voorhoen. Er wordt nu onderzocht hokke verbetering bij de verschillende sportvelden nog nedig binnen. Op de centrale as, de N356, binnen Waasje bij Noord-Burgum kwad na elkaar twee onriedingsbad. Bij de eerste wien het treien auto's belutsen en in de file die ten nijen stieën badden nog een onrieding. Niemand rekke verwoenen, al hier een gewoon meesken wol last van de nekken en de spieren. De dijk die waar tijdelijk oversletten en de file roen op rond 4 à 6 kilometer. In de file kwamen verskate auto's met pech te steen onder oren terug oververhitte motors. Verskate strone auto's moesten al via het worden en om zo'n oren waren de centrale as weer vrij jong. Leerling van het Dokkinga College in Dokkum binnen dwaande mij een eigen versje van het schilderij Maaltijd te Dokkum. Zo'n 900 HAVO en VWO-leerling dogen mij om het project dat onderdeel is van de theatervoorstelling De Zonnekoning van Dokkum. Het schilderij is als linentekening oorprinten op een doek van 1 bij 2 meter. Het doek is daarna verdeeld in 30 stikken. En Else Klasse maakt een eigen versje van het schilderij. Zo vertelt Tjerk Pieter de Vries, bestuurslid van NAF Producties.
3: Er is een klasse die is in de stijl van Van Gogh bezig. Er is een klas die is met pointillisme bezig. Er ben gewoon met papa uit bezig. Er ben gewoon met in een hippie stijl bezig. Dus er komt van alles te hinken in de kapel.
2: Elke leerling krijgt een eigen stik om in te kleuren en te schilderen. En als alle stikken dan klaar binnen, wordt het doek weer geërvoegen naar één geheel.
4: We gebruiken heel veel felle kleuren om het in te kleuren. Zeg maar geen standaard bruin of zo, echt fel roze en fel geel. Dus ja, dat is onze techniek vooral.
2: Voor het project bezocht een leerling Museum Dokkum en het Stedhuis daar het originele schilderij hing het. De makkerschilderijen binnen van Santje September al te zien bij de Bonifatiuskapel. Een week later beziek je de leerling daar de speciale squalvaststelling. Ontzaf hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden.
0: RTV NOF.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
4: Ja, echt maatwerk.
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
10: en Opel.
11: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
9: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
12: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
13: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
12: nofpc.nl.
9: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
10: in Ford
14: en Opel.
15: Mij Toeke Camerabewaking, het oer zegt horen in en rondom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baarsmazitcomfort.nl.
18: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
19: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
20: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
21: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
22: Ik vind het zo spannend.
23: Ik ga eens turbo hè.
22: Ik is toch turbo hè, net?
21: Nou even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken richtte geen schade aan. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. De incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse organisaties. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met de genetisch gemodificeerde nier van een varken. En dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Volgens onderzoekers kunnen genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker dienen als tijdelijk alternatief bij een tekort aan donororganen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
11: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker
12: in. Marinus Keukens?
11: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
13: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
11: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

0: het Lied van Stijd, Waad en Waan.
1: RTV NOF.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Sociaal domein Friesland had de contract met zwartborkerij Buitengewoon in Vinkleerster op Nij Oenboen. De organisatie had ernstige zwaargen over de veiligheid en de kwaliteit van de zorg. De bennenrechter liet vorige week een vrouwenbenn oerpleetsen en uit huis pleetsen. Twee oerbenn kwam onder tafelsjoch. SDF beëindigde de contracten in maart ook al, maar moest dat besluit naar een uitspraak van de rechter inloeken. Na een onvullende onderzoek binnen de overeenkomsten toch nog ontboen. De gemeente volgt de situatie en bezocht of onvullende maatregels nodig binnen. Stichting Dorpshuis Vinwarden, Vinwaardserwal, loekt hem waarom uit de verdere ontwikkeling van het multifunctioneel centrum in Vinwarden. Neffens de stichting krijgt de functie Moertje te meer ruimte binnen de plan en ontbreekt een goede overeenkomst.
2: Ik ben blij met de 20 miljoen van de gemeente. Dat wil ik zeggen complimenten van mij dat ze zijn in de waar goede voorzieningen aan. Er staat ook duidelijk in dat de pijler, de tweede pijler ontmoeten is, maar een van de belangrijkste pijlers is. Maar ja, tot noten is die pijler jammer genoeg net goed invuld. En toen zijn we voor u, houd dat op. En wie had het nog net de eerste keer zijn? Wie had voor jou een keer eigenlijk, oh jongens, dit maakt echt oors. Wie maakt een serieuze partij in dit geheel worden? Ja, dan kunnen we hier uiteindelijk net verder met dit project.
1: Het college van Dantebediel betreurt het besluit en stelt dat de stichting als liquidige partner belutsen wie. De gemeente zet de realisatie van het nieuwe MFC gewoon terug. Paniek om boord, verwoen en meesken in het wetter. Baasjoen lieken de tussen Holwert en het aanbelon van alles mis te gaan. Bij een grote veiligheidsoefening waard nadien hoed een veerboot midden op de Waardzee in korte tijd veroorzaken in een chaotische situatie.
3: Kunt u ook lopen?
4: Nee, echt niet. Nee.
5: Mevrouw, wat is er gebeurd?
3: Ja, ik zat aan boord en we wilden naar Ameland met de hele familie. En dat was gewoon echt één grote paniek. En er waren mensen met geweren en het was echt vreselijk. Mijn been. Oh, ik heb nog nooit een beenbreuk gehad, maar ik denk dat ik nou echt een beenbreuk heb. Het doet zo vreselijk zeer. Ik wil hier gewoon weg. Ik wil gewoon naar huis toe. Dat snap je toch wel?
1: Verskate helpt sinds een kamer in actie om het incident onder controle te krijgen. Zowat 400 mensen in mei onder oefening. De kustwacht, brandwacht, ambulance dienst, politie, de KNRM en het Rode Kruis wien belutsen bij de oefening. Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer witem? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Hasto Nijs, tip de RTV NOF redactie via WhatsApp 04 Walven 44

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Has die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Het is hier eens per koud in je huis.
10: Ja, Minco Bouwmaterialen.
11: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van purr tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
12: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
16: De pannenkoektrein!
17: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
18: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
19: Ja, echt maatwerk!
20: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
21: SGmaatwerk.nl.
22: Bakken? Zullen we even op een stoel?
23: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
22: Baasmazitcomfort.nl.
21: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
20: Keukens en kasten op maat.
24: Bij u is in Den Wort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
25: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Wort. Van kruiden tot gereedschap.
26: En van speelgoed tot feestartikelen.
25: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
26: Max Voordeel in Den Wald.
27: 3 jaar garantie.
28: We want more. We want more.
27: 5 jaar garantie.
28: We want more. We want more.
27: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
29: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
30: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
31: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws.
0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Ruitse heren, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, nou maak ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Sociaal domein Friesland had de contract met zorgborkerij Buitengewoon in Vinkleerster op Nij Oentboen. De organisatie had ernstige zorgen over de veiligheid en de kwaliteit van de zorg. De bennenrechter liet vorige week een vrouwenbenn oerpleetsen en uit huis pleetsen. Twee oerbenn kwam onder tafelsjoch. SDF beëindigde de contracten in maart ook al, maar moest dat besluit naar een uitspraak van de rechter inloeken. Na een onvullende onderzoek binnen de overeenkomsten dochs nog ontboen. De gemeente volgt de situatie en bezocht of onvullende maatregels nodig binnen. Stichting Dorpshuis Vinwaarden, Vinwaardserwal, loekt hem waarom uit de verdere ontwikkeling van het multifunctioneel centrum in Vinwaarden. Neffens de stichting krijgt de functie Moertje te meer ruimte binnen de plan en ontbreekt een goede overeenkomst.
2: Ik ben blij met de 20 miljoen van de gemeente. Dat wil ik zeggen complimenten van mij dat ze zijn in de dwars goede voorzieningen aan. Er staat ook duidelijk in dat de pijler, de tweede pijler ontmoeten is, maar een van de belangrijkste pijlers is. Maar ja, tot noten is die pijler jammer genoeg net goed invuld. En toen zijn we voor u, houd dat op. En wie had het nog net de eerste keer zijn? Wie had voor jou een keer eigenlijk, oh jongens, dit maakt echt oor. Wie maakt een serieuze partij in dit geheel worden? Ja, dan kunnen we hier uiteindelijk net verder met dit project.
1: Het college van Dantebediel betreurt het besluit en stelt dat de stichting als liquidaire partner belutsen wie. De gemeente zet de realisatie van het nieuwe MFC gewoon terug. Paniek om boord, verwoen en meesken in het wetter. Waarschijnlijk lieken de tussen Holwert en het aanbelon van alles mis te gaan. Bij een grote veiligheidsoefening waard nadien hoed een veerboot midden op de Waardzee in korte tijd veroordeeld in een chaotische situatie.
3: Kunt u ook lopen?
4: Nee, echt niet. Nee.
5: Mevrouw, wat is er gebeurd?
3: Ja, ik zat aan boord en we wilden naar Ameland met de hele familie. En dat was gewoon echt één grote paniek. En er waren mensen met geweren en het was echt vreselijk. Mijn been. Ik heb nog nooit een beenbreuk gehad, maar ik denk dat ik nou echt een beenbreuk heb. Het doet zo vreselijk zeer. Ik wil hier gewoon weg. Ik wil gewoon naar huis toe. Dat snap je toch wel?
1: Verskaten helpt sinds een kam in actie om het incident onder controle te krijgen. Zowat 400 mensen in mei onder oefening. De kustwacht, bronwacht, ambulance tjenst, politie, de KNRM en het Rede Kruis wien belutsen bij de oefening. Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer witem. Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon.
0: RTV NOF.
7: Ekin, Jestermar, Stingeskeer en Hoornsjerk.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
15: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
16: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
17: Ja, echt maatwerk.
18: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
19: SG Maatwerk.nl.
20: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
20: Baarsmazitcomfort.nl.
19: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
18: Keukens en kasten op maat.
22: Het is ineens koud in je huis.
23: Ja, Minco Bouwmaterialen.
24: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, pur of schuim.
25: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
26: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
25: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
27: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Voort. Van kruiden tot gereedschap.
28: En van speelgoed tot feestartikelen.
27: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
28: Max Voordeel, in Den Wald.
29: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
30: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op in je oren.
31: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
32: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energie-infrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws.
0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
5: Marinus Keukens?
4: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
6: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het heen.
8: TD Noord uit Jesternaidscherk.
10: Nou verhaal je, ben je klaar voor?
12: Ik vind het zo spannend.
14: Hij is turbo, hè?
12: Ik is toch turbo, hè? Net?
10: Nou even serieus. Alle hier die

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen die in en rond Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. Vakbond FNV kondigt aan dat Heineken-medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude maandag 3 uur zullen staken. Inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen regels voor wegwerpbekers overtreedt. En Mariette Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Lied van de Ster.
1: RTV NOF.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn Bjorman had er in je kacht. Fortibox.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjen.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
16: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
12: WOQS.nl.
17: Bakken? Zullen we even op een stoel?
18: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
20: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
21: En van speelgoed tot feestartikelen.
20: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
21: Max Voordeel, in Den Bosch.
22: 3 jaar garantie.
23: We want more. We want more.
22: 5 jaar garantie.
23: We want more. We want more.
22: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
24: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
25: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen die in en rond Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. Van de 34 die zijn aangehouden worden er vandaag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. En die beslist of ze langer vast blijven zitten. De verdachten zitten nog in volledige beperkingen. Wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. Daarom deelt het OM weinig informatie over de zaak. Vakbond FNV kondigt aan dat Heineken-medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude maandag 3 uur zullen staken. Van 10 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De actie richt zich tegen kabinetsplannen over sociale zekerheid. De FNV benadrukt dat werknemers moeten kunnen rekenen op een stevig sociaal vangnet. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. En Mariette Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en eerder Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Ze volgt Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten na de komende Provinciale Statenverkiezing. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
2: Agoeie, rijdt ze hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgen. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
26: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
27: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Stichting Dorpshuis Vinwaarden, Vinwaardserwal, loekt hem waarom uit de verdere ontwikkeling van het multifunctioneel centrum in Vinwaarden. Neffens de stichting krijgt de functie moertje te meer ruimte binnen de plan en ontbreekt een goede ooreenkomst.
2: Ik ben blij met de 20 miljoen van de gemeente. Dat wil ik zeggen complimenten van mij dat ze zijn. We zullen door goede voorzieningen gaan. Er staat ook duidelijk in dat de pijler, de tweede pijler ontmoeten is, maar een van de belangrijkste pijlers is. Maar ja, tot noten is die pijler jammer genoeg net goed invuld. En toen zijn we voor u, houd dat op. En wie had het nog net de eerste keer zijn? Wie had voor jou een keer eigenlijk, jongens, dit maakt echt oors. Wie maakt een serieuze partij in dit geheel ja, dan kennen we hier uiteindelijk net verder met dit project.
1: Het college van Dantebediel betreurt het besluit en stelt dat de stichting als liekwaardige partner belutsen wie. De gemeente zet de realisatie van het nieuwe MFC gewoon terug. Paniek omboord, verwoen en mensen in het wetter. Waarschijnlijk lieken de tussen Holwert en het aanbelon van alles mis te gaan. Bij een grote veiligheidsoefening waard nadien hoe de veerboot midden op de Waardzee in korte tijd veroorzaakt in een chaotische situatie.
3: Kunt u ook lopen?
4: Nee, echt niet. Nee.
5: Mevrouw, wat is er gebeurd?
3: Ja, ik zat aan boord en we wilden naar Ameland met de hele familie. En dat was gewoon echt een grote paniek. En er waren mensen met geweren en het was echt vreselijk. Mijn been. Oh, ik heb nog nooit een beenbreuk gehad, maar ik denk dat ik nou echt een beenbreuk heb. Het doet zo vreselijk zeer. Ik wil hier gewoon weg. Ik wil gewoon naar huis toe. Dat snap je toch wel?
1: Verskate helpt sinds een KM in actie om het incident onder controle te krijgen. Zowat 400 mensen in mei onder oefening. De kustwacht, brandwacht, ambulance dienst, politie, de KNRM en het Rode Kruis wien belutsen bij de oefening. Sociaal domein Friesland had de contracten met zorgborkerij Buitengewoon in Vinkleester op nij ontboen. De organisatie had ernstige zorgen over de veiligheid en de kwaliteit van de zorg. De bennenruchter liet vorige week een vrouwen ben oer pleetsen en uit huis pleetsen. Twee oor ben kwam onder tafelsjog. SDF beëindigde de contracten in maart ook al, maar moest dat besluit na een uitspraak van de rechter inloeken. Na een onvullende onderzoek binnen de overeenkomsten dochs nog ontboen. De gemeente volgt de situatie en bezocht of onvullende maatregels nodig binnen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast u een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-4412-02. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
12: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
13: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
15: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
16: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
17: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
16: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
18: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
14: WOQS.nl.
19: Peppe, Mike, ik bij Pep op de stoel.
20: Baarsma zitcomfort voor een noffelijke relaxfauteuil.
19: Baarsmazitcomfort.nl.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Traaie oeren.
23: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
24: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Het OM verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Sinds gisteren zijn bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen 81 mensen omgekomen. De Houthis voerden aanvallen uit op kustgebieden om zo controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een drukke scheepvaartroute die belangrijk is geworden door de blokkade van de straat van Hormuz. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat hij regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
0: Beleef de magie van de 57ste golfvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaterwielen.nl.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
25: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
26: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
27: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
28: Een telefoon met een knalsnoer. Ja, die gaan weg.
27: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
29: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
30: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: Radio, tv en online.
1: RTV NOF.
2: It was an early morning yesterday.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Bij een coatingbedrijf in Zwaag is een persoon overleden. Een tweede raakte zwaar gewond. Twee kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het OM verdenkt de mannen die in en rond Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaai Tjerk.
11: Ruis hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het ek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
11: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
13: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
14: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een coatingbedrijf in Zwaag is een persoon overleden. Een tweede raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders bijna 8 uur lang gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. Aanstaande woensdag is er een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Bel. Vandaag worden er 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur, maar dat er meer nodig is voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het PBL bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
18: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Dit is RTV NOF.
9: My No, get it on air.

0: is een van de latere opnames van de Rolling Stones. Het nummer werd uitgebracht in het jaar 2023. Angry heet het nummer. En dat kwam van het albumwerk Hackney Diamonds. Zo, het is weer 4 uur geweest. En dat betekent dus dat ik weer bij je ben tussen de klok van 4 en 5 uur. Met hele leuke en uiteraard gezellige muziek. En natuurlijk ook onze vaste items zoals de rock'n'roll plaat. Dan gaan we nog even 1 keer de zomerhit voor je draaien. De plaat van Vinyl, de vloerkijker van deze week, de freestalige plaat. En zodat je van ons gewend bent, gaan we natuurlijk ook weer naar de hedendaagse popmuziek. Muziek uit de Nederlandse top 40. En uiteraard uit de tipparadeweg. Nou, en over die tipparade gesproken. We hebben natuurlijk weer een Nederlands product binnengekregen. En dat is de nieuwe van Tino Maarten samen met Billy Dans. Hij probeert ook zijn geld te verdienen natuurlijk. En die nieuwe single, die heet Ik Hoor Niks Geks.
1: RTV NOS. Hey.

0: Dit is tussen 4 en 5 uur Gerrit On Air. Met Gerrit Wijkstra.
1: Herinnert u zich deze nog? Deze nog? Deze nog? Deze nog? Deze nog?

begin. 5 weken lang maar liefst op de 3e plaats. Dus dat was de hoogste notering voor de zangeres Jamilia. 2 jaar eerder maakte Eva Max ook een hele leuke plaats. En dat nummer dat heet Maybe. Tjoerde Pro.

0: Ze waren met z'n drieën. En ze werden opgericht in het jaar 1979 door de zanger Brian Setzer. En het waren allemaal schoolvriendjes van elkaar. En in 1980 scoorden ze al hun eerste hitje. En dat was Runaway Boy hier in Nederland. Maar dit was dan hun tweede hit. En dat nummer dat heette Rock This Town. En dat was tevens onze rock-and-roll-plaat van deze vrijdagmiddag. Maar we gaan naar onze tweede vaste item. En dat is meteen de laatste keer dat we dat gaan doen. We gaan even weer een zomerhit draaien. En we zijn dus aangeland in het jaar 2026. De langste die op nummer 1 heeft gestaan van de Nederlandse top 40... is de plaat van Shakira samen met Burnout Boy. En dat was dat nummer van Die Die. Dat had allemaal te maken natuurlijk met het WK van het jaar 2026. Wij gaan hem even voor je draaien als de zomerhit. Hij stond 14 weken in de Nederlandse top 40. En maar liefst 10 weken... lang op de nummer 1 positie. En dat is bij mij dus...
1: de zomerhit. Hit, hit, hit.

0: van Vinyl hier bij Gerrit Onner. En het was dan een plaatje van een man die in Napels is geboren op 15 juli 1950. Tony Esposito, zo heet hij. Hij is voornamelijk drummer. Zong ook een aantal liedjes, waaronder deze Papa Chico uit de jaren 80. En wat ook een aantal weken op nummer 1 stond van de nationale hitparade in Nederland.
1: En de vloerkraker van deze week.
0: Ja, natuurlijk gaan we weer even zo'n lekkere vloerkraker draaien. We gaan even weer een plaatje draaien uit de discojaren. We gaan even een nummer draaien van de Bee Gees. Want afgelopen week werd Barry Gibb, Sir Barry Gibb moet ik eigenlijk zeggen. Want hij is uitgeroepen tot Sir. 80 jaar oud en hij was mede-oprichter van de Bee Gees. En hij is ook de enige overlevende. Hier is Tragedy op RTV NOF.

Het blijft mooi natuurlijk, hè. Jorde de Friestalige plaat in het radioprogramma van Gerrit Onheer hier op RTV NOF. En je hoorde natuurlijk ook Verbeen voorbij komen met Friske Dieken. En eigenlijk is dat de aanleiding van die flitspaal die ik van de week tegenkwam bij Vinkum. Richting Hallem, daar staat hij. Dus je moet daar wel 80 rijden, want sneller mag je daar niet rijden. Ik zag hem net op tijd en ik keek naar mijn snelheidsmeter. En gelukkig stond hij op 80. Dus ja, ik hoop dat ik daarvoor ook 80 heb gereden. En dat hij mij niet geflitst heeft. Maar we gaan naar de hedendaagse popmuziek. En dat betekent dus dat er weer een vorige week is binnengekomen in de Nederlandse top 40. En dit keer is dit de plaat van Roxy Dekker met Bare Minimum. En natuurlijk nog eventjes over de concert die ze op dit moment geeft. Gisteren, vandaag en morgen staat ze in het Ziggo Dome in Amsterdam. Ik weet niet dat de kaarten zijn uitverkocht, maar in ieder geval, als je daar naartoe wil, de kaarten, die kosten zo'n 4.

Nederland tot op 40. Ik had het over Roxy Dekker en Bare Minimum. Straks na de klok van 5 uur, dan hebben we weer Kees Bakker op radio met Scherp op een Meertje. En natuurlijk volgende week, dan wil ik je graag weer spreken tussen 4 en 5 uur op deze radiozender. Oftewel op je streekomroep van RTV NOF. Ik wens je nog een heel fijn weekend en

0: not in here.
1: Wat is dat zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel al vanaf.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom Del in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
11: Keukens en kasten op maat.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette vandaag op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar de escalaties bijvoorbeeld in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, aldus Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Jette noemde de beelden waarop zwaar bewapende mannen door Overasselt trokken bijna surrealistisch. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. In Jalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald, meldt de Telegraaf. Andere badgasten zagen dat de Nederlander de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis, daar overleed hij. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur. Maar er is meer nodig voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het planbureau bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
14: Jan Cooks for You, met Janzelf.
15: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
14: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
19: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
20: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
21: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
20: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
21: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
22: WOQS.nl.
23: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
24: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
25: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
22: WOQS.nl.
26: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker
27: in. Marinus Keukens?
26: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
28: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
26: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

Ik zei ze een hele goeie middag en een stukje rock'n'roll. Daar ben we bij begonnen natuurlijk. Is van de Stray Cats en Rock This Town. En dat nummer kwam uit 1981 alweer. En die band is ooit opgericht in 1979. En de band bestie uit squalenvrienden. En wie een rock en Billy band. Brian Setzer, Leroy Slim en Jim Peter, ja, dat wint de man. Ja, natuurlijk. Ja. We gaan even de 90 Classic draaien. En de 90 Classic is van Scatman John. En Scatman gaat het vastkeren. Komt uit 1994 alweer. We hebben toch de combinatie tussen het stotteren en gewone soort muziek oefenen. En een soort oefenen, ja. Maar hij is helaas is hij maar zo'n 50 jaar natuurlijk. En wie een heel druk man, als hij hem op het televisie zegt, de clip, hij geeft van die in de oren. Volgens mij weer een dikke ADHD. Ja, dat weet hij net, hè. Maar voor het festje, gaan we even draaien van Scatman John. En toen zijn wij altijd vroeger, pak een Scatman. I'm the

0: disco, hè? Maar als ze zei eerst het even van, oh, val wat aan, dat staat erin. Ja, misschien als de man praat, hè? Ja, dat is ben wel meer. Oh ja, dan ben je wel meer zangers of zangeressen die staat erin. En als ze jongen, dan juist het helemaal helemaal uit.
1: Hey Kees.
0: Hey Gerrit, jongen.
1: Je moet ik wat naar je muziek.
0: Ja, tuurlijk ga ik wat naar je muziek. Mijn naam Gerrit. Ik zeg ze leven zin. Ja, want het lesje dat zit bij van me. Becky Hill en Little Less Lonely. Hè? David Guetta. En Robert Schulz en Watermats. En Take It Slow. Stop the Wedding, Asia. En dan, ja, Floor Jansen had ik weer even goed gebracht. En het heette Bring Me Silence. Ik zeg het nog op de Formule 1. Dat wist ik ons jongen natuurlijk. Maar we gaan eerst even dat van een Becky Belly en draaien. Hier, Little Less Lonely. Ja, Future David Guetta. Ja, natuurlijk, die David Guetta is er ook maar bij. Ja, ongelooflijk.

G-Race, 83 komt dit. Weer een heel groot succes. Don't go out on Friday night natuurlijk. We gingen vroeger drie dagen op stap. We gingen vrede jongens, neus en snijs. Oh, en dan winnen we man die zo brak als wat. De volgende is de Stappers van Toen plaat natuurlijk. Ja, de Stappers van Toen is van Olivier Cheatham en Get Down on the Saturday Night.

0: We take it slow. Nou, daar ben je net, ja. Een beetje gas, gas op een plakje. Beste je, er is het weekend. Robin Jules en Watermat. Take it slow, yeah. Tot zo. Oké, we gaan even de oude doosplaat draaien. En de oude doosplaat, ja, die is van de Sparks en de Beat the Clock. Het is een Amerikaanse band van twee broeders. En die heette Ron en Russell Mill natuurlijk. En ze zijn ooit begonnen. Ja, weet je wanneer ze begonnen zijn? In 1967. Dat is een hele, hele titel in. Ja, volgens mij zijn ze hartstikke wel 50 jaar bezig dan bezig natuurlijk. Het is ben wel een paar figuren. Als dat juist... Een clip, kijk. Volgens mij had hij hier had te snorken.
1: De oude doosplaat.
0: Een klok is nooit verslaan. Nee, dat kan het. Dat kan het.

0: Maar in een feske. Een hit in 2024, hoor. Las Frequence en Tom Odell. En het heet Black Friday, Pretty Like in the Sun. Oh, oké, okay, hey, we gaan gewoon het verder. Ik zei van, in je veske. En dan was het weer op. Voortgaan. We gaan een Friestalige veske draaien. En het Friestalige veske is van de Doelizen. En dat heet Illegale Taxi.
1: De Friestalige plaat.

0: the wedding. Gonna trouwen. As you. Like een hit tip. Week 24 is erbij. Stop the wedding. Nou ja, dat kan gebeuren. Stop the wedding. Oké, we gaan even een heel...
1: Star to heaven.
0: Ja, dat wie weer heel droevig van de week. Dolly Parton, die is 24 augustus overleden. Ze is 80 hier geworden. Ze was al een tijdje ziek. En jammer, het was zo'n sociaal mens. Ze had een heel periode, had ze uitgegeven naar een goede doel. En mensen deed het wat minder in. Ja, de hele generatie is overleden dan. Hè? Ja, haast 3 per week. Hè. Dat is net alleen. Maar we worden in een festival draaien natuurlijk. Dolly Parton en dat heette True Daddy.

Dolly Parton. Helaas is het er met onder ons. Maar de muziek leeft voort. Het is de heetste tijd waarvoor de rock ballad is van Gary Moore. Die is maar 58 jaar geworden. En dat heet Veske de Verdraaiing. Gewoon is Empty Rooms uit 1984. En had je hem ooit in Belfast komen? Ja, daar kom ik regelmatig in. Hè? Daar stier ik er nog een standbeeld van hem. Dus daar kan je hem echt nog bewonderen hoe hij eruit zag.

Lori Jansen. Bring me silence. Ja, in stilte. In stilte. Voor de laatste 12 platen. In deze show. Scherp op het midden. Op RTV NOF. En wat gaan we draaien? Een plaatje uit Jeren Sontag. En dat is Johan Batos en Love Die Loof Die Love. En dat is een Duitse zanger, songwriter en solo zanger. Hij had 2 hits gewoon en dit is er één van.

0: Hij heeft een videoclip, ja. Ek. Die mensen die springen en hippen al hier. En ja. En hoe kom ik hier aan dit feske? Nou, want ik zei je vorige week al van die van Rutger van Barneveld, Zon, Hummer, Zon en Strand. Daar is iets mee. Dat ene, dat herken ik. En toen had ik dat even opzocht natuurlijk. En dat hij hem nu weer herkent. En dit is van Rutger van Barneveld. Ik zeg ze tot na de week. Dan ben ik er weer tussen.
1: Die wil zo horen. Het begin van de week.

0: not in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouw Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: De pannenkoektrein.
11: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar het soort escalaties in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, zei Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Overigens gaat het kabinet aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke begrotingsstukken aan de media. Er moeten betere afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met stukken die onder embargo worden verstrekt. Na de vondst van het overleden jongen van 12 jaar heeft de politie een vrouw aangehouden. Het zou gaan om de Syrische moeder van het kind. Ze zal geruime tijd met psychische problemen te kampen hebben. Over de toedracht van het overlijden worden vooralsnog geen mededelingen gedaan. Rechercheurs doen uitgebreid sporenonderzoek in en rond de woning. En Yalissos op het Griekse eiland Rhodos is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis waar hij overleed. En de Franse overheid trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zwaar zijn getroffen door de extreme hitte, droogte en natuurbranden van deze zomer. De landbouwsector heeft 10 miljard euro aan productieverlies geleden. 520 miljoen euro gaat direct naar de boeren. Er komt ook geld voor zaden, planten en veevoer. Ook krijgen de boeren belastingvoordelen, hulp bij sociale premies en brandstofsubsidie. Tot slot het weer. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Koelt af naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige, op de Wadden vrij krachtige westenwind. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar vooral in het noorden kan nog een bui vallen. De wind blijft aan zee en op de Wadden vrij krachtig en het wordt 13 graden in het oosten tot 17 graden in het westen. Tot zover het nieuws.
16: Agoeie, rijdt ze hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënt. En die Dreamkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
17: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
18: Zo, dat ziet er gaaf uit.
17: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
19: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
17: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
16: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
20: Mij doeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
21: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
22: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
23: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
24: Tromeesje maar in beheining.
25: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
23: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
26: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
27: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De provincie Friesland viert van zon ont mei 24 september grut onderhoud uit om het spoorviaduct in de N354 bij Boeten past. Bij de werkzaamheden is de dijk afsletten van verkeer tussen de rotonde Lutkepost en Eerst. Scoren in de Weidek, verouderd asfalt en versleten voegen worden vervangen. Ook de op- en afritten krijgen nieuw asfalt. Verkeer wordt omleid via onjoene routes. Fietsers kunnen gebruik maken van de omleiding via de trek bij onder het spoor terug. Paniek om boord, verwoen en mensen in het water. Waarschijnlijk lieken de tussen Holwert en het aanbelangen van alles mis te gaan. Bij een grote veiligheidsoefening waard nadien hoed een veerboot midden op de Waardzee in korte tijd veroordeeld in een chaotische situatie.
2: Kunt u ook lopen?
3: Nee, echt niet. Nee.
4: Mevrouw, wat is er gebeurd?
2: Ja, ik zat aan boord en we wilden naar Ameland met de hele familie. En er was gewoon echt één grote paniek. En er waren mensen met geweren en het was echt vreselijk. Mijn been. Oh, ik heb nog nooit een beenbreuk gehad, maar ik denk dat ik nou echt een beenbreuk heb. Dat doet zo vreselijk zeer. Ik wil hier gewoon weg. Ik wil gewoon naar huis toe. Dat snap je toch wel?
1: Verskate helpt sinds een KM in actie om het incident onder controle te krijgen. Zowat 400 mensen in mei onder oefening. De kustwacht, brandwacht, ambulance dienst, politie, de KNM en het Rode Kruis zijn belutsen bij de oefening. Stichting Dorpshuis Vinwaarden, Vinwaardserwal, loopt hem waarom uit de verdere ontwikkeling van het multifunctioneel centrum in Vinwaarden. Neffens de stichting krijgt de functie Moertje te meer ruimte binnen de plan en ontbreekt een goede overeenkomst.
5: Ik ben blij met de 20 miljoen van de gemeente. Dat wil ook zijn complimenten van meidje dat ze zijn en we zullen de dwars goede voorzieningen aan. Er staat ook duidelijk in dat de pijler, de tweede pijler ontmoeters is, maar een van de belangrijkste pijlers is. Maar ja, tot noten is die pijler jammer genoeg net goed ingevuld. En toen zijn we voor u, houd dat op. En wie had het nog net de eerste keer zijn? Wie had voor jou een keer eigenlijk, jongens, dit maakt echt oor. Wie maakt een serieuze partij in dit geheel? Ja, dan kunnen we hier uiteindelijk net verder met dit project.
1: Het college van Dantopdiel betreurt het besluit en stelt dat de stichting als liquidaire partner belutsen wie. De gemeente zet de realisatie van het nieuwe MFC gewoon terug. Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer wit hem? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nieuws tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens u een noffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind.
7: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.
8: Adel

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
1: nofpc.nl

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje bij jou met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: De pannenkoektrein!
5: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boeteloon.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
10: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeesje maar een beëining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: Dit is RTV NOF.
17: My No Country Ranch.

welkom. Een nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek. En de vakantie is over. Dus we zijn weer aan de orde van de dag met onze regelieren. Items dus, de non-stop. Lukjes non-stop. Luisteren vergelijk. Benelux blok. Artiest van het seizoen, dat is Eddie Arnold. En Richard Edward Arnold leefde van 15 mei 1918 tot en met 8 mei 2008. En Eddie Arnold was een Amerikaanse countryzanger. Hij was een vernieuwer van de Nashville Sound Country samen met popmuziek eind jaren 50 en scoorde 147 nummers in de Billboard Country hitlijsten, alleen overtroffen door George Jones. Arnold was lid van de Grand Ole Opry vanaf 1973 en de Country Music Hall of Fame vanaf 1966. En hij stond op de 22e plaats in de lijst van de 40 grootste mannen van de countrymuziek van de Country Music Television uit 2003. We gaan beginnen met een Mommy, Please Stay Home With Me.

0: Ja, en ook de mini-special hebben we voor dit seizoen ook weer. Deze keer hebben we Connie Smit in de mini-special. We gaan eerst nog twee andere nummers draaien. Brian Schelker met I Got Stripes.
1: On a Monday, I was arrested. On a Tuesday, they locked me in a jail. On a Wednesday, my trial was attested. On a Thursday, they said guilty. And the judge's gavel fell. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And

0: Wednesday I'm down in solitary. On a Thursday, Lord, I start on bread and water. For a while I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chained around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, they're bound to drag me down. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chained around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, they're bound to drag me down.
1: En Dolly Dunn is geboren als Christina Danaheu en werd geboren op 9 mei 1965 in het kleine stadje Boyd's Cove in Newfoundland, Canada. Op 12-jarige leeftijd kreeg ze haar eerste gitaar cadeau van haar moeder. En ze leerde zichzelf spelen en countermuziek was alles wat ze wilde doen. We gaan draaien van haar Nobody Child.

Ja, we gaan naar een mini-special. Constance June Stewart is geboren op 14 augustus 1941, maar we kennen haar als Connie Smith. En Connie is een Amerikaanse countryzangeres en songwriter. Haar altstem is door muziekcritici beschreven als belangrijk en invloedrijk voor de vrouwen in de countrymuziek. We beginnen met Once a Day.

Begin jaren 70 begon Smit vaker gospelmuziek op te nemen, naarmate haar christelijke geloof serieuzer werd. Door haar toenemende focus op religie werd Smit bekend om haar uitgesproken religieuze houding tijdens concerten en optredens. En tegelijkertijd besteedde ze meer tijd aan de opvoeding van haar 5 kinderen dan aan de muziek. We gaan naar The Hurtens All Over.

Constance June Maydor werd geboren in Elkhart, Indiana, als dochter van Wilma en Hobart Maydor. Haar ouders kwamen oorspronkelijk uit West Virginia en toen Smit 5 maanden oud was, keerde het gezin daarheen terug. En later verhuisden ze naar Dungannon, Ohio. Haar biologische vader was een gewelddadige alcoholist. We gaan naar Burning a Hole in My Mind.

Ja, dat was, even kijken, Burning and Hole in My Mind. En we gaan naar Constance, naar dat Atkins-Smith Bercia. Hard gecontracteerd bleek hij te druk te zijn met andere artiesten. En daarom schakelde hij Bob Ferguson in. Als producer van Smith en de twee ontwikkelden een hechte professionele relatie. En Ferguson bleef haar producer tot ze RCA verliet. Ik had me geen betere persoon kunnen wensen om mee samen te werken. Hij is een van de fijnste mannen die ik ooit heb gekend, zei Smith later. We gaan naar Just One Time.

Once a Day werd uitgebracht in augustus 64 en bereikte 28 november de nummer 1 positie. Het bleef 8 weken lang op nummer 1 staan. Dat was eind 64, begin 65. Once a Day werd de eerste debuutsingle van een vrouwelijke countryartiest die de nummer 1 positie bereikte. En bijna 50 jaar lang hield de single het record voor het langst op nummer 1 staan in de Billboard Country Hitlijst door een vrouwelijke artiest. We gaan naar Dream Painter.

In de jaren 90 keerde Connie echter definitief terug naar de muziek door haar samenwerking met Marty Stewart. Het muzikale vriendschap groeide uit tot een romantische relatie, wat leidde tot een huwelijk in 1997. En tot Connie Smits haar eerste studioalbum in 20 jaar. We gaan naar I Got A Lot Of Hurtin' Done Today.

Connie is 4 keer getrouwd geweest. In 1961 trouwde ze met Jerry Smit. Ze kregen samen 1 kind. En midden jaren 60 scheidde het paar en trouwde Smit met de gitarist van haar tourband Jack Watkins. Ze kregen een zoon. Ze scheidden van Jack. Daarna trouwde Smit met telefoonmonteur Marshall Haynes. Het paar kreeg 3 dochters. Na haar scheiding van Haynes begin jaren 90 verklaarde Smit dat ze nooit meer zou trouwen. Maar ja, 8 juli 1997 trouwde ze echter voor de 4e keer. En ditmaal met haar producer, de country artiest Marty Stewart, die haar begon te produceren. Nou, we gaan de laatste van deze mini-special draaien van Connie Smit. Don't Make Me Dream.

Nou, dat was de mini-special van deze week. Volgende week hebben we de mini-special van Clint Black. Dat dit maar even weet. We gaan naar een blokje non-stop. Dame Olivia Newton-John is geboren in Cambridge op 26 september 1948. En overleden in Santa Barbara, Californië op 8 augustus 2022, moet ik zeggen. Olivia was een Brits-Australische zangeres en actrice. Ze werd geboren in de Brits stad Cambridge, maar verhuisde met haar familie naar Australië toen ze 5 was. En op 21-jarige leeftijd begon ze haar muzikale carrière in de groep Tomorrow, afgeleid van haar tweede film Tomorrow. We gaan naar Have You Never Been Mellow en daarna If You Love Me, Let Me Know.

We gaan naar het blok Benelux artiesten en beginnen met Albert West. En dat is een pseudoniem voor Albertus Petrus Hendrikus Gerardus Westerlaken. Geboren in ’s-Hertogenbosch op 2 september 1949 en overleden in Tilburg op 4 juni 2015. En Albert was een Nederlandse zanger en producer. Als Albert Westerlaken werd hij in 1963 op 14-jarige leeftijd zanger van het Brabantse dansorkest De Shuffles. We gaan naar Geen Dag Zonder Radio.

En de Major Dundee Band werd opgericht in 1977 in Oosterhout bij Nijmegen. En de band bestond onder leiding van Dick van Altena en trad op 17 december van het jaar voor het eerst op. De bezetting was op dat moment als volgt: Dick van Altena zang en bas of gitaar, Don Verkooyen zang gitaar en drums, Ferry Tang zang en basgitaar, Karel Monberg zang gitaar en drums en Jan Gerrits zang gitaar en harmonica. We gaan naar Liza.

0: hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerstrum.nl.
4: De pannenkoektrein.
5: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
11: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
11: NOFPC.nl.
13: Jan Cooks for You, met Janzelf.
14: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
13: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
16: Zo, dat ziet er gaaf uit.
15: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
17: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
15: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
20: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
21: Dromeesje maar in beheining.
22: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
20: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
23: Dit is RTV NOF.
24: My No Country Ranch.

Ja, welkom terug in de tweede uur van Country Ranch met ondergetekende Harry Ettema. Ja, we zijn weer begonnen in de traditionele uitzendingen. Onze vaste items hebben we weer terug, zoals seizoensartiest, mini special, non-stop en de NL track 5 nummers luisteren vergelijk. En met een aantal verzoekjes ertussendoor, ook dat kan. U kunt ook het mailen naar countryrens@rtvnof.nl. Naar countryrens@rtvnof.nl. En dan, als we hem hebben, gaan we hem draaien, dat verzoekje. We gaan even kijken, Jimmy Lawton. En die heeft het over Rocky Top. Is een Amerikaans country en bluegrass nummer. Geschreven door Phyllis en Bootley Briant, het schrijversduo. In 67 en later datzelfde jaar voor het eerst opgenomen door de Osborne Brothers. En sindsdien de publicatie ervan door tientallen artiesten uit verschillende muziekgenres wereldwijd opgenomen. In dit geval van Jimmy Lawton.

Open Up Your Heart is een single uit 1966 van Buck Owens. Open Up Your Heart was een nummer 1 country hit van Buck Owens, die 4 weken op nummer 1 stond en in totaal 20 weken in de country charts. En Buck zingt dan Open Up Your Heart and Let My Love Come In. Mo Slim Whitman die zingt hetzelfde nummer, maar dan laat hij Let The Good Times In. Maar er werd ook wel gezongen Let The Sunshine In. Maar de Tennessee Mafia Jugband zingt Open Up Your Mouth and Let The Moonshine In. Nou, we gaan eerst die van Buck Owens draaien. En daarna van de Tennessee Mafia Jugband.

Ja, dit was natuurlijk een luister en vergelijk. En ja, ik kwam dit nummer op YouTube tegen en ik kan het niet laten om hem te laten horen. Hij was te leuk om niet te doen. We gaan naar Aubrey Lovejoy, een van de grootste country ballade zangers aller tijden van de Groot-Brittannië. Tijdens zijn carrière, met name in het begin, werd hij de Britse Charlie Pride genoemd. In 1975 richtte hij zijn eigen band op en na talloze wisselingen in de bandleden wist hij uiteindelijk een formatie te vormen die aan zijn hoge eisen voldeed. De Tennessee Rain heet de groep. We gaan naar Silence in the Wind.

En de volgende, Robert Michel, komt uit Amerika. Is alweer heel wat jaren afkomstig uit Ierland. Is daar met zijn jonge jaren gaan na verhuisd. En ja, hij is daar wel aardig succesvol. We gaan naar Mama Courtney.

De uit Ter Apel komende Kristen Alting is de Nederlandse country- en Americana-artiest die bekend staat om haar authentieke verhalen, warme stem en de oprechte nummers over het leven, hoop, veerkracht en de keuzes die ons vormen. En Kristen combineert traditionele country-invloeden met hedendaagse Americana en creëert zo muziek die eerlijk, herkenbaar en tijdloos aanvoelt. We gaan naar What God Is Doing.

We gaan naar een verzoekje van Jan van Houten en zijn vrouw Mattie uit Sarrenveen. En er moest een van Oak Ridge Boys zijn, de Elvira. Nou, die gaan we draaien. We gaan even iets zeggen over de Oak Ridge Boys, is een Amerikaanse vocal kwartet. En de groep bestaat uit Duane Allen, liedzang, William Lee Golden, bariton, Richard Sterban, bas en Ben James. Die in december 2023 Hugh Bonsall als tenor verving. Ja, en Hugh Bonsall is helaas begin 2024 overleden. We gaan even Elvira gaan we draaien.

En het volgende blok in ons top is op verzoek van Anne Tuinstra uit Drachten. Of Anne Tuinstra uit Drachten, moet ik eigenlijk zeggen. En die wil graag Foster en Ellen horen. Nou, Foster en Ellen vormen een muzikaal duo uit Ierland. Bestaand uit Mick Foster en Tony Allen. In hun 50-jarige carrière hebben ze meer dan 52 albums uitgebracht, waarvan er vele de Britse albumlijst haalden. Naast A Bunch of Time, dat in 1979 hun eerste nummer 1 hit werd, stond Maggie 4 weken lang op nummer 1 in Nieuw-Zeeland. Waardoor deze twee nummers hun bekendste nummers werden. Nou, we gaan die niet draaien. We gaan andere bekende nummers draaien die zij uitvoeren. From a Jack to a King als eerste. En dan Don't Let the Stars Get in Your Eyes.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren jullie ook.

Ja, op verzoek van Anne Tuinstra uit Drachten. En wilt u ook een verzoekje? Dat kan via countryrents@rtvnof.nl. Oftewel countryrents@rtvnof.nl. En dan gaan we hem draaien, als we hem hebben. En anders proberen we hem te pakken te krijgen. We gaan naar het volgende blokje non-stop. En dat doen we met Flat and Scruggs. En die waren een Amerikaans bluegrass duo dat in 1948 werd opgericht. Het duo bestond uit zanger, gitarist Lester Flat en banjo-speler Earl Scruggs. Die beiden van 1945 tot 1948 lid waren geweest van de band van Bill Monroe, de Bluegrass Boys. Muziekhistorici beschouwen Flat en Scruggs als een van de belangrijkste bluegrassgroepen in de geschiedenis. We gaan naar Big Shoes to Fill en daarna Hello Stranger.

En Stadler Brothers waren een Amerikaanse country en gospelgroep. Die werd opgericht in 1955 en bestond tot 2002. In de jaren 64 tot 72 trad de groep regelmatig op als achtergrondzangers bij Johnny Cash. Ook de groep maakte zelf ook platen. De bekendste is toch wel Flowers on the Wall uit 1965. Die gaan we niet draaien. We hadden er ook een mini-special van vorig jaar, of vorig seizoen, op 10 oktober 2025. We gaan naar Bed of Roses.

I Swear is een nummer geschreven door Gary Baker en Frank J. Myers, dat in 1993 een hit werd voor de Amerikaanse countryartiest John Michael Montgomery. Het werd in november 1993 uitgebracht als de eerste single van zijn tweede album Kicking It Up uit 1994. Wij laten hem horen in de uitvoering van Dick van Altena samen met Savannah, die een show hebben waar ze mee door het land trekken. Even kijken, Back to the Country heet de show. En ben een gelukkige omstandigheid geweest om die show van vorig jaar te kunnen zien. Of vorig jaar. Begin juni. 5 juni had ik daar een special over. Van de show. Daar draaide ik nummers die ze ook in die show speelden. En dat was de volgende ook. Dick van Altena en Savannah, I Swear.

Ja, we zijn alweer toe aan het laatste nummer van deze uitzending. En Alison Krauss, ook daar hebben we een mini special van gedaan op 27 februari dit jaar. En we gaan eindigen met haar When You Say Nothing At All. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
6: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het Planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En Heum organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
10: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeralwei. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje maar in beheining.
15: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Pakken. Zullen we even op een stoel?
17: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baasmazitcomfort.nl.
18: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

Luisteraars, welkom bij Heerlijkheden uit het Verleden. Het komende uur gaan we bij onze lokale omroep op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens waarvan u dit uur doorlopend kunt genieten in Heerlijkheden uit het Verleden.

rat, kug en bonen is het soldatendiner. Rat, kug en bonen, doe daar je maatje maar mee.

0: Al het chique, magnifieke, overdreven, excentrieke.
1: Geëxalteerd in doen en laten, dat haten soldaten.
0: Maar het ronde, oergezonde, echt oprecht en onomwonden.
1: Het flinke en ferme is het militaire.
0: Die symptomen vind je in de kuch.

Beste luisteraars, u luistert naar Heerlijkheden uit het Verleden en in dit programma gaan we op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens die u dit uur doorlopend in Heerlijkheden uit het Verleden kunt beluisteren.

Ja, beste luisteraars, we hopen dat u heeft genoten van deze heerlijkheden uit het verleden. Voor nu, blijf gezond en graag tot horens.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
3: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
2: NOFPC.nl.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Herbert.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
5: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En Te Heum organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Peppe, maak ik bij Beb op de stoel?
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
13: 3 jaar garantie.
14: We want more. We want more.
13: 5 jaar garantie.
14: We want more. We want more.
13: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het eerste uur van Even Wat Oors met Henk Jansen.

Van harte welkom bij aflevering 320 van Even Wat Oors en dan wel de speciale editie voor RTV NOF. We gaan in dit uur gesprekken laten horen van vier personen waar we de afgelopen weken mee in contact zijn geraakt en die bij RTV Spannenburg in het derde en vierde uur uitgezonden zijn. Maar dat is wel dusdanig interessant dat dat eigenlijk ook bedoeld kan zijn voor RTV NOF. Wij gaan straks in het tweede uur gaan wij praten met Mike van der Veen. Hij is van Dravig en die zijn hier ook wel bekend natuurlijk in de regio. En ja, ze hebben wat voor drukte hebben ze allemaal. Nou, daar gaan we het over hebben. Ook in het tweede uur zit Jannie Elsinga. Zij is figuratiebegeleider, regieassistent en producer. Naast dat ze muzikant is. Dus dat is een prachtige combinatie. We gaan het horen. En in dit uur ook nog twee praatjes. Straks praten we met Koen en Floris van de Frolics. Dat is een band die we ook steeds vaker tegenkomen in het circuit in Friesland. Gaan we praten met Robin van de Werf. Zij is van Bioscoop in Heerenveen, Charlie Beers & Bar. Dat is onze nieuwe locatie waar wij uren van Even Wat Oors op aan het nemen zijn. Dus ja, het is allemaal nieuw daar, dus daar gaan we sowieso even verder induiken. We zijn trouwens begonnen met Fever Dream van Alex Warren. En ja, dat is op dit moment een populaire artiest en een lekker begin. Laten we ook maar richting Robin van der Werven gaan met Wiz Khalifa en Charlie Puth. See you again.

0: Ja, we zijn inmiddels weer zover dat we met de nieuwe maand zijn begonnen. Ook de films gaan we weer bespreken en dat doen we vanaf nu. Vanuit Heerenveen bij Charlie Beers & Bar. En ja, daar zitten we inmiddels ook. Aangeschoven is Robert van der Werf. Nou, goedenavond.
1: Goedenavond, leuk dat jullie er zijn. Welkom.
0: Ja, we zijn ook heel erg blij dat we een nieuw plekje hebben gevonden. En ja, wat voor plekje? Heerenveen, Charlie Beers & Bar. Nou, het was even een tijdje rustig geweest in Heerenveen, maar vanaf afgelopen oktober is het licht hier weer aangegaan. En hoe? Het is prachtig geworden hier.
1: Nou, dankjewel. We hebben er echt ontzettend veel en best wel een enige tijd aan gewerkt met z'n allen. Mm-hmm. En ik kan echt wel zeggen dat dat zijn vruchten afwerpt. En we zijn heel blij dat we weer open zijn. En nou, dat is waar we het voor doen uiteindelijk.
0: Het is altijd spannend om iets nieuws te beginnen of iets wat opgehouden is om dat weer opnieuw op te starten.
1: Ja.
0: Nieuwe inzichten, een nieuwe start, een nieuw concept ook.
1: Ja, zeker een nieuw concept. Het is ook lastig dat je inderdaad weer op een oude locatie terugkomt met een nieuw concept. We zijn ook natuurlijk best wel een tijd dicht geweest. En haal dan de mensen maar weer terug naar de bioscoop en naar een nieuw concept. Dus de mensen moeten wennen aan een nieuwe naam, aan een nieuwe uitstraling. Maar gelukkig hebben ze hun weg wel gevonden.
0: Ja.
1: En ja, dat gaan we vasthouden op die manier. Ja.
0: Nou, de mensen, je moet het nog wel weten allemaal. Ja, de bioscoop heeft het moeilijk gehad in de coronatijd vooral. Heeft iedereen het moeilijk gehad. Alle bedrijven die waren lastig. Maar ja, vooral waar veel mensen bij elkaar kwamen. Dat werd allemaal een beetje spannend allemaal. Wij hebben jaren bij Sien de Sneek hebben we omgestapt. We weten allemaal hoe dat afgelopen is. En dat komt ook niet meer terug. Tenminste, zeker niet in de vorm zoals het was. Jullie hebben een mooie formule hebben jullie gevonden. En jullie zijn vorig jaar ook lekker begonnen met een buitenbioscoop vertoning.
1: Ja, wij kregen toch wel aardig veel berichten. We waren natuurlijk enige tijd al wel actief op social media om iedereen mee te nemen in het hele proces. Mm-hmm. Kregen we toch veel berichten van, joh, wanneer gaan jullie open? De films komen eraan. Hallo, we willen naar de nieuwe bioscoop.
0: Ja.
1: En daarvoor wouden we ook iets teruggeven om ook te zeggen van, bedankt voor het wachten. We gaan bijna open, maar we gaan wel iets leuks organiseren wat een vrij event wordt. Dus een openluchtbioscoop. En vorig jaar hebben we dat gedaan hier op het Burgemeester Couperusplein. Nou, wat voor mooie locatie wil je eigenlijk vinden dan bij ons voor de deur?
0: Ja.
1: En dit jaar doen we dat weer. Ja. Dus het laatste weekend van de zomervakantie houden we dat aan, jaarlijks.
0: Ja. Nou, dat is volgende week volgens mij. Hè?
1: Ja, dat is volgende week. Ja, heel spannend. Ja, heel veel zin in.
0: Nou, we kunnen het straks ook nog wel even over hebben. Want we moeten het natuurlijk ook nog even hebben over het afgelopen drie kwart jaar.
1: Ja.
0: Het concept, bios, dat spreekt voor zich. Dat is de bioscoop en de bar. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, wij proberen en hebben ook met z'n allen echt flink overleg van, joh, hoe gaan wij ons nou een beetje onderscheiden van de rest?
0: Ja.
1: En ik denk dat het aardig is gelukt met het idee van, het is niet alleen een bioscoop, maar het hele compleet plaatje uit. Dus je kan bij ons ook een borrel komen doen of lekkere hapjes. En dan heb ik het niet alleen over nootjes, maar ook over bitterballen, gyoza's, van allerlei lekkers.
0: Een kleine keuken.
1: En een kleine keuken. Nou, het is best een kleine keuken, maar het is voor grote honger kan je hier ook terecht. Ja. Dus ja, heel leuk.
0: Nou, het is hier een heel gezellige opstelling. Het is, je hebt echt het gevoel dat je uit bent. Trek je daar buiten het bioscoop publiek ook een ander soort mensen mee of loopt hier van alles wat rond?
1: Nou, er loopt hier zeker van alles wat rond. En je merkt toch op de vrijdag, zaterdag en zondag dat je veel stelletjes ziet. Grote groepen vriendinnen die het leuk vinden om met z'n allen hier af te spreken. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat in zekere zin wel is gelukt. En ook los van de films is het hier gewoon een gezellige plek. En ik zie wel dat de mensen nu denken van, joh, we spreken af bij Charlie's.
0: Ja.
1: Laatst hoorde ik buiten van, see you at Charlie. Ja, dat vond ik wel heel mooi.
0: Ah, die ga je gebruiken.
1: Ja, die ga ik gebruiken, ja.
0: Ja, het is sowieso evenementen of speciale avonden organiseren. Dat hoort ook in dat rijtje, toch? Van extra dingen die jullie doen.
1: Ja, wij dachten ook van, nou, hoe leuk is het om een keer een première bij te wonen. Dus de grote films die krijgen van ons nog extra aandacht als een premièreavond. Mm-hmm. Noemen we altijd de rode loper uit. De lichten staan aan, de grote stands staan er. Sommige van het personeel die denken ook van, joh, ga lekker verkleed. Nou, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. En dat doen we hartstikke leuk met z'n allen. Ook organiseren we grote ladies nights. Dus dan hebben we hier boven in de bar, nou, ik denk wel 200 vrouwen gezellig hier over de vloer. En af en toe is een DJ. We kijken nu ook naar een comedyavond. Dat soort leuke avonden willen we organiseren. En ik denk dat dat echt wel nu een dingetje wordt van Charlie.
0: Nu is het denk ik ook zo van dat jullie zalen zijn over het algemeen ook wel geschikt om ervoor te staan en iets te presenteren.
1: Ja.
0: Iets te laten zien op een of andere manier. Dat biedt ook perspectief. Flexibel zijn jullie wat dat betreft. En ik had ook iets meegekregen van een Italiaanse avond met allemaal eterij en in helemaal mooi ingericht.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat laatste, dat wat hier een pizzabakker van Barbiga heette zij. Had weer een hele lange houten tafel staan en daar zaten 60 mensen lekker te dineren en dat was hartstikke leuk. Mm-hmm. En inderdaad wat je zegt, onze bovenste zalen zijn eigenlijk ingericht voor presentaties, lanceringen. Dus je kan gewoon een beetje plug and play, kan je hier van alles organiseren. En dat zien we ook inderdaad dat ook wel komt. Het is echt een upcoming business. En hoe leuk is het dat je in de bioscoop je vergadering kan doen of een presentatie. Dus ja, waarom niet?
0: Het is ook zo van de afgelopen 10 maanden, ja, jullie hebben bijna het jaar rond. Zijn er ten opzichte van het begin ook dingen veranderd? Hoe jullie het eerst hebben bedacht? Of is het allemaal wel een beetje uitgekomen zoals jullie hadden gedacht, schuinstreep gehoopt?
1: Ja, die vraag die stel ik mezelf ook vaak. Ik denk dat over het algemeen is het wel een beetje hoe we het hadden gedacht. Mm-hmm. Gaat het nog steeds hoe we het hadden gedacht? Of misschien af en toe wat beter, stiekem. Maar ik denk, we hadden wel voor ogen van, joh, mensen komen hier misschien wel dineren. En dat moesten we aftasten.
0: Ja.
1: En dat zijn toch wel meer de hapjes dan echt het dineren hier.
0: Ja.
1: Dus dat is iets wat we wel zien. Maar daarnaast, ja, het concept is eigenlijk te leuk om dan toch nog wel eens een keer een uur eerder te komen. Mm-hmm. Of een uurtje langer te blijven. Dus ja, dat zien we wel. Ja,
0: ja, dat is ook een stukje gewenning wat de bezoekers op een gegeven moment zelf moeten voelen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Nou, hebben we het net ook al even korter gehad over jullie openlucht vertoningen.
1: Ja.
0: Ja, volgend weekend gaan jullie dat weer doen op zondagmiddag en avond, want het zijn 2 films geworden.
1: Ja, vorig jaar hadden we de Chameleon en Bohemian Rhapsody. Mm-hmm. Nou, dat zijn natuurlijk Chameleon, dat ligt ons wat aan het hart natuurlijk hier in Friesland. Dit jaar, en dat kan ik best verklappen, gaan wij The Lion King vertonen. Mm-hmm. En in de avond de grote film waar iedereen misschien wel 3 keer naartoe is geweest, voor sommigen, is de Michael film.
0: Ja,
1: dus echt fantastisch dat we dat kunnen draaien. En ik denk dat dat een groot spektakel gaat worden. Iedereen gaat hopelijk niet in zijn stoel blijven zitten. Mm-hmm. Gaat lekker los. Dus daar hebben we heel veel zin in ook.
0: En de Lion King, is dat dan de oude tekenfilm of is dat dan die van een paar jaar terug?
1: Ja, wel van een paar jaar terug. Dus mm-hmm. de live action. Gaan we hem vertonen en in het Nederlands. Ja. Dus voor iedereen leuk. Voor de hele familie.
0: Voor jong en oud.
1: Voor jong en oud, ja, zeker weten.
0: En hoe zit dat dan in elkaar? Moet je dan kaartjes van tevoren bestellen? Of kan je gewoon hier naar het Cuperusplein lopen en gaan zitten?
1: Nou, inderdaad. Het is eigenlijk het cadeautje van Charlie naar alle bezoekers die er zijn geweest. Of misschien straks nog komen. Mm-hmm. Het is een gratis event, dus je hoeft niet geen kaartje te kopen. Maar wat we wel dus steeds zeggen van, joh, we hebben wel een limiet wat betreft de ruimte.
0: Ja.
1: Dus kom op tijd, want vol is vol. En op een gegeven moment, als er heel veel mensen komen, moeten we daar natuurlijk wel in indammen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, we zien er naar uit om dat te gaan bekijken. Sowieso bedankt dat we hier mogen zijn en mogen blijven komen. Als we hier weer eind augustus, begin september weer opnames gaan maken, dan gaan we denk ik nog wel even reclame maken. Dan kunnen mensen misschien ook wel even zien hoe wij dat dan hier doen.
1: Ja.
0: We gaan sowieso dan altijd naar de film. En ja, voor hetzelfde geld dan wordt het helemaal een ontmoetingsplek van filmliefhebbers en movie geeks, noem ik dat dan maar eventjes.
1: Ja.
0: Robin, dankjewel. En als je weer nieuws hebt of leuke events op de rol hebt staan, dan trek je weer er weer even bij.
1: Nou, we zijn hartstikke blij dat jullie hier zijn en we gaan er iets moois van maken met z'n allen.
0: We gaan luisteren naar The Jackson 5, Never Can Say Goodbye.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

Ja, daar was Catapult nog eventjes met Let Your Hair Hang Down. En ja, we gaan er niet heel veel woorden aan vuil maken. Wat we allemaal gaan luisteren, dat kunnen Koen en Floris veel beter uitleggen zometeen. Ze zijn van de Frolics. We gaan ook wat muziek van hen draaien. Dat horen jullie zometeen wel. Maar we gaan nu eerst Radiohead even doen met Creep.

0: Nou, we hebben even geluisterd naar Stemmen in de Muren. En ja, dat is een van de vier nummers die live zijn opgenomen door de Frolics in Mukkes. Eind vorig jaar, begin dit jaar. En ja, wij zien de naam steeds vaker voorbij komen. En dan moesten we maar eens even gaan bellen richting Leeuwarden. En ja, aan de telefoon hebben we Koen en Floris van de Frolics. Goedenavond.
1: Goedenavond. Hallo.
0: Ja, want het is een vrij drukke zomer voor jullie. Want ja, dat zijn allemaal optredens. Onder andere van de Kleine Tour. Waar jullie al een paar keer ten tonele zijn verschenen. En ja, daar staat nog veel meer aan te komen. Hoe zijn jullie bij de Kleine Prijs gekomen? Of bij de Kleine Tour gekomen?
1: We hebben nu één show gehad, inderdaad. We zijn eigenlijk via Bouke. Bouke is een beetje een algemene kennis van ons. En die zat zelf ook al lang in een bandje. Mm-hmm. En die is wel bekend met Friesland Pop en de Kleine Tour. En die heeft ons daar eigenlijk een beetje aangedragen. Omdat hij die lui wel wat kende. Mm-hmm. En wij waren toen de tijd nog heel erg onervaren met alles muziek maken en bandgerelateerde dingen. Dus hij heeft dat eigenlijk voor ons opgepakt en ons daarheen gestuurd. En ja, dan heb je een interview, dan moet je er even zitten en praten met die lui en hun overhalen dat het leuk is om jou te laten optreden.
0: Ja.
1: En ja, we zijn door de selectie heen gekomen, we zijn geselecteerd en nu hebben we dus een paar weken terug een showje gehad in Joude. En we spelen nog in Donkerbroek, in Balk en in Leeuwarden.
0: Ja. Nou, dat zijn prachtige optredens. Jullie zijn ook een behoorlijke energieke band. We hebben het pas al even gehoord, maar hoe omschrijven jullie jullie muziekstijl?
1: Ja, we hebben daar lang en breed over eens te draaien. En, uiteindelijk hebben we een beetje gekozen dat we toch wel een beetje skatepunk klinken. Ook wel wat, dat komt dan misschien meer door mijn drummen dan de rest hoe we klinken, maar een beetje een stukje hardcore punk. Dat lijkt ik persoonlijk wel ook wel veel. Dus ja, de hardcore skatepunk, zodoende is het een beetje ontstaan. En, we luisteren ook allemaal wel verschillende stijlen muziek, dus dat is qua inspiratie ook wel een beetje. Gaat dat waarschijnlijk nog wel wat meer vloeien dan alleen hardcore skatepunk, maar...
2: Ja, ik denk dat wij sowieso, inderdaad wat Koen zegt, we hebben allemaal inspiratie vanuit andere bands die we opnemen. Je hoort bijvoorbeeld in onze gitaar wel dat Jason meer van de poppunk is. Ik ben zelf heel erg fan van Neuk bijvoorbeeld. En dat hoor je dan ook wel hoe ik teksten schrijf. En op die manier hebben wij denk ik, vind ik zelf, een herkenbare maar toch unieke sound.
0: En is dat eigenlijk altijd vanaf het begin aan al geweest? Of waar jullie nu staan, is dat in de afgelopen anderhalf, twee jaar gegroeid?
2: Dat is wel gegroeid. Dat heeft wel zo moeten ontstaan. In het begin moesten we gewoon nog uitvogelen wat we wouden. En een beetje pingelen, priegelen, teksten schrijven. Kijken wat werkt niet. We hebben ook wel, we hebben nu 9 nummers. Totaal die we spelen. Maar ik denk dat we er wel een stuk of 50 hebben geschreven.
0: Hmm. En die nummers, is de setlist altijd hetzelfde of van tevoren gaan jullie bekijken van hey, we gaan daar spelen, dus laten we nou deze 8, 9, 10 nummers doen? Of hebben jullie voor jezelf al een bepaalde greatest hits bedacht?
2: Onze setlist is een soort van de greatest hits eigenlijk. Ja, de daadwerkelijk setlist is eigenlijk afhankelijk van de speeltijd die wij krijgen.
0: Mm-hmm.
2: Maar we kunnen hem altijd wel binnen een half uur tot drie kwartier passen al onze nummers.
0: Ja.
2: En we hadden voor een tijdje terug hadden we een showje van 20 minuten. Dan moet je nog weer een selectie gaan maken van de selectie.
0: Ja.
2: Maar in principe is de setlist die wij spelen is ook wel zo'n beetje alle muziek die we ook echt hebben.
0: Ja. Nou staan jullie met een live opnames staan jullie op de streamingsdiensten. Ja. Is het dan ook de bedoeling dat er officiële tussen aanhalingstekens opnames gemaakt gaan worden, zodat daar dan weer verder mee kan?
1: We hebben nu inderdaad dan onze EP van Mukkes, die staat online. We zijn ondertussen de afgelopen tijd ook wel een beetje bezig geweest om een single op te nemen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een beetje een uitvinding om zo maar te zeggen. We moesten
3: We hebben eigenlijk alles zelf nu één nummer dan opgenomen. Dat is Jason. Die is daar gaan, wij gaan eigenlijk editen en werken. Mm-hmm. Daar zitten we nu een beetje op het punt dat we hem alleen nog bij iemand willen laten mixen en masteren.
0: Ja.
3: En dan willen we die ook wel ergens in de komende, dat moet ergens een beetje aan het einde van de kleine tour willen we dat eigenlijk wel klaar hebben. Dat we dat voor het laatste optreden toch wel in de lucht hebben.
0: Ja. Ja, dan kunnen de mensen gaan streamen, hè? Dan kunnen mensen dan dat thuis ook gaan beluisteren allemaal.
1: Ja,
0: we
1: hebben altijd hele positieve reacties van onze live shows. Dat is natuurlijk super vet om te zien dat mensen je muziek gewoon leuk vinden.
0: Mm-hmm.
1: En we willen voor onszelf graag gewoon echt een mooi product online zetten, maar ook voor de mensen die naar onze muziek luisteren.
0: Ja.
1: Willen we gewoon iets geven wat ze gewoon lekker thuis kunnen draaien, wat ze in de auto kunnen draaien.
0: Mm-hmm.
1: Meer dan wat we ze nu hebben gegeven.
0: Ja. Nou vroeg ik me ook af, de Frolics, dat is een naam, maar wat betekent dat eigenlijk? Want ik heb dat even opgezocht, maar ik kon het niet vinden.
1: Ja, de Frolics, het betekent van zichzelf betekent het niks, maar frolicen of frolicking, dat is het Engelse werkwoord, de letterlijke vertaling is dappelen.
0: Ja.
1: Ofwel huppelen, in Fries zij zeggen strunen. Het is een beetje ons woord voor gewoon op pad gaan. Dus in plaats van dat we even gaan strunen, gaan we even frolicken. En dat is een ding in onze band, maar ook in de verlengde vriendengroep.
0: Ja.
1: En het omschrijft, als wij het horen, omschrijft het wel goed wat wij doen. En het rolt lekker van de tong af.
0: Ja.
1: We hebben heel lang bek gevochten over de naam. Ja. We hebben zoveel verschillende namen bedacht bij de Frolics. Daar zijn we op geland. Het is lekker te marketen, goed logootje erbij gemaakt.
0: Hmm.
1: Maar het betekent op zichzelf betekent het niks.
0: Nee.
1: Maar voor ons betekent het wel niks.
3: Vooral ook in die tijd dat we nog geen naam konden verzinnen, hadden we.
1: Oh ja!
3: We hebben geen naam wel bed.
1: We waren altijd bij je naam bed.
3: Trip down memory lane.
0: Nou, het is sowieso jullie optredens, dat is ook dadelen op het podium. Ik vergelijk jullie een heel klein beetje met Mary Scoovy en Te Sloeg en de Wat, jongens. Dezelfde energie zal bij jullie ook op het podium tentoon worden gespreid. En dat zijn natuurlijk ook jongens en bands waar jullie ook een beetje mee omklieren natuurlijk. Hè? Want een beetje in elkaars voorprogramma staan, een beetje elkaar helpen, zeg maar. Dat is in het Leeuwardencircuit wel een beetje de bedoeling, hè?
1: Ja, dat hoort er wel bij. Als je samen in zo'n beetje een wat kleinere scene zit, in een wat kleinere stad, dan ben je er altijd voor elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En dan zij staan bij ons te dansen, wij staan bij hun te dansen. En het is gewoon fijn dat er van beide kanten gewoon support komt.
0: Ja. Ja, dat is hoe het hoort, hè?
1: Ja, dat is het mooie. Dat vind ik echt het mooiste eraan.
0: Hey jongens, Koen en Floris, bedankt dat jullie even in wilden bellen. Want we gaan luisteren naar een van jullie nummers, Sprakeloos. Kunnen jullie daar nog iets over vertellen? Anekdote of iets wat er mee te maken heeft?
1: Sprakeloos is eigenlijk, ik ben de frontman en ik schrijf eigenlijk alle teksten.
0: Mm-hmm.
1: Behalve Sprakeloos. Sprakeloos heb ik niet zelf geschreven, die heeft Koen geschreven.
3: Ja.
1: Dus dat is wat dat betreft ook de enige outlier in de set is.
0: Ja.
1: Misschien dat Koen er wat over te vertellen heeft.
3: Ja, ik eigenlijk de inspiratie komt voor uit een stukje, ik wil niet zeggen dat ik zwaar sociaal angstig ben, maar ik heb in mijn leven wel eens momenten gehad dat ik een beetje op een sociale angst of zo uitkom en dan of juist me niet gehoord voel. En Dat ik probeer een beetje in een groep zeg maar mee te komen en dan zeg ik twee woorden, hoor ik heel veel geluid om me heen en dan trek ik me even terug. Dat is eigenlijk een beetje de inspiratie waar ik die tekst op heb geschreven.
0: Ja,
3: ja, dat eigenlijk.
0: Nou, er is genoeg over verteld. We gaan er luisteren, jongens. Bedankt en veel succes en plezier bij de komende optredens en het verdere mixen en masteren van jullie muziek. We gaan luisteren naar Sprakeloos.
1: Dankjewel.

0: opstand.
1: Ja, dan is het eerste uurtje alweer bijna voorbij. Straks in de tweede uur, zoals eerder genoemd, praten we even met Mike van Veen van Dravig. En ook Jannie Elsinga, die in de filmbusiness zit en een muzikant is. Daar gaan we even mee kletsen. Ook lekkere muziek natuurlijk, hè, van Bruno Mars, Jefferson Airplane, maar ook Nirvana. Dus voor ieder wat wils, ja, dat is eigenlijk de resterende minuten van dit uur ook nog eventjes. The Doors, Light My Fire, daar sluiten we mee af. Maar nu eerst eventjes New Shoes van Paolo Nutini. Tot zometeen.

0: shoot.
1: Ja, je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
2: lekker man.
3: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
1: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via
2: voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
1: Eén keer Henkie.
2: Ja, Henkie.
1: Henkie. Maar dat heb ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
4: Nee. Werelds.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op... Alven Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth Kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het tweede uur van Even Wat Oors met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij deze special. De eerste vrijdag van de maand doen we altijd iets bijzonders bij RTV NOF. In dit uur dus twee praatjes. Mike van de Veen van Drawig zometeen. En Jannie Elsinga, zij zit in de filmbusiness. Ze doet dan figuratie, begeleider, regieassistent en producer. Dus dat is super nieuwsgierig allemaal. Hoe werkt dat allemaal? Ze is ook nog een muzikante, dus we gaan ook nog een liedje van haar draaien. We zijn trouwens begonnen met Risk It All van Bruno Mars. En dat is een van zijn nieuwe toppers. Als we dan het over toppers hebben, dan kunnen we het ook misschien wel hebben over Jefferson Airplane. Dat is alweer van een tijdje terug. Somebody to Love gaan we doen. When the

0: Nou, we hebben even geluisterd naar Costa del Sol. En ja, dat is een track van Jane. En ja, ik heb er even ingeduikt, maar ik ben er even ingedoken. Maar ja, dat blijkt in één keer Jannie Elsinga te zijn. Zoals eerder ook al aangegeven, de leadzangeres van Sono. We hebben daar een tijdje terug, 2 jaar geloof ik, hebben we daar leuk contact mee gehad. Via de Kleine Prijs van Friesland. En ja, dan duik je er even in. Maar er is veel meer aan de hand met Jannie. Ook filmgerelateerd. Dus Jannie Elsinga, goedenavond. Dan moesten we maar even bellen.
1: Het is ontzettend leuk dat ik je te gast mag zijn.
0: Ja, want 2 jaar terug hebben jullie met Sono met de Kleine Prijs van Friesland hebben jullie meegedaan en indruk gemaakt. Hoe gaat het nu met Sono?
1: Ja, best wel goed. We zijn bezig met een EP. Mm-hmm. En die EP die komt, we hebben nog niet echt een release datum, maar ergens in de komende 2 maanden uit.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dat is heel tof. Iedereen is nu lekker zijn eigen gang aan het gaan. Dus de helft van de band studeert conservatorium. Ik ben al fulltime aan het werk. Mm-hmm. Ja, we zijn vooral gewoon veel aan het maken. Veel leuke dingen aan het doen.
0: Ja.
1: En aan het kijken wat de toekomst brengt.
0: Ja, ik had ook gezien dat jullie nog bij Noorderwind Live een optreden hebben gehad. Ja, dat is dan nog even via YouTube en zo na te kijken. Dat is natuurlijk ook even een leuke ervaring.
1: Ja, zeker. En dat is ook echt wel een preview voor de EP die we te gaan uitbrengen. Dus dat was echt even voelen, even je tentjes dippen in het water om te kijken hoe slaat dit aan en gaan we dit dan echt in de studio goed opnemen. Maar daar kregen we eigenlijk alleen maar hele positieve reacties op, dus toen hebben we toch besloten, nou, laten we het dan maar ook maar gewoon doen, hè?
0: Ja, ja. Ja, nou, dat is allemaal even leuk om na te kijken. Ja, en dan zitten we in het filmuur, ja, zijn we filmgerelateerd, want ja, ik heb dat even nagekeken, maar jij bent een behoorlijk bezig bijtje, want je bent niet alleen producer, maar ook regieassistent en ja, er stond ook iets bij de third ad, wat is dat precies?
1: Third AD, ja, dat is assistent opnameleider, dus je hebt natuurlijk de opnameleider die eigenlijk leiding geeft aan iedereen op set en ervoor zorgt dat alles gedraaid moet worden wat er op de planning staat.
0: Ja.
1: En die dus ook de tijd bewaakt en ervoor zorgt dat je elke dag haalt.
0: Mm-hmm.
1: En die is eigenlijk voornamelijk opzet. Ik ben dan de assistent opnameleider, betekent dat ik ervoor zorg dat alles van set geregeld wordt. Dus dat acteurs door kostuum en make-up gaan en op tijd zijn. Dat als we auto's of dieren nodig hebben, dat die er zijn, dat die op tijd klaarstaan. Dat de volledige crew weet wat we gaan doen. Dus dat het kostuumteam weet, hey, we gaan dit doen. Dat het make-up team weet, we gaan dit doen. Maar ook dat de cameraassistenten weten wat we aan het doen zijn. Mm-hmm. Dus eigenlijk assisteer ik in voornamelijk heel veel communicatie. Ja. En heel veel voorbereidend werk.
0: En is het dan zo van dat je op de set continu met een clipboard rondloopt en een headset op en mensen heen en weer van A naar B aan het begeleiden bent?
1: Nou ja, zo kan je het wel zien.
0: Ja.
1: Ik stuur daarnaast ook gewoon wel een team aan dat ervoor zorgt dat dit ook allemaal geregeld wordt. Want ik loop niet de hele tijd van A naar B, maar ik zorg er wel voor dat iedereen ervoor zorgt dat ze naar A en B moeten. En dat ik coördineer dat ook door de juiste mensen gebeurt.
0: Ja.
1: Okay, ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor het volledige team en voordat dat allemaal geregeld is.
0: Ja.
1: En als de mensen dus niet op tijd zijn of we hebben een auto nodig voor een scène en die auto staat in de file of die is te laat, dan moet ik daarvoor ook met oplossingen komen. En dan moet ik daar ook communiceren met iedereen die dat moet weten.
0: Ja.
1: Dus het kan zijn dat je dan bijvoorbeeld besloten hebt van tevoren dat je scène 1, 2 en 3 gaat draaien. In ook die volgorde.
0: Mm-hmm.
1: En dat het dan toch doordat de auto die voor scène 1 nodig is en niet is, scène 3, 2 en 1 wordt.
0: Ja.
1: Dus, daar moeten natuurlijk wel beslissingen over gemaakt worden en dat is dan mijn functie.
0: Ja, nou je bent dan natuurlijk stressbestendig, want het loopt altijd anders. Het loopt altijd net even wat hors.
1: Ja,
0: is dat dan hoe ben je hierin gerold?
1: Nou ja, dat is echt heel cliché wat ik nu ga zeggen, maar gewoon heel hard werken.
0: Ja.
1: Dus mijn grote liefdes zijn film en muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn de grootste passies die ik heb. En ik vind muziek heel, heel tof. Ik vind film heel tof, maar als kind zei ik al, ik wil gewoon graag televisieprogramma's maken, ik wil graag films maken, ik wil graag mijn naam in de aftiteling.
0: Mm-hmm.
1: En mijn moeder zei altijd, alles wat je kan dromen kan je doen.
0: Ja.
1: Dus als jij daarover droomt en als jij dat wil doen, dan moet je daar gewoon heel hard voor werken. En dan kan het niet dat niet lukt.
0: Ja,
1: En dat heb ik eigenlijk heel letterlijk genomen. Dus ik heb eigenlijk gewoon 24/7 alles aangepakt. Maar ook echt, ik had nog geen cent te makken. Dus het was echt, ik woonde nog bij mijn ouders in Friesland. Maar als je in dit vak wil, moet je toch wel meer richting de Randstad. Dus ja. Ik sliep bij iedereen op de bank in de Randstad, want ik had geen geld voor mijn eigen appartement.
0: Mm-hmm.
1: Ik dacht, ik neem gewoon alle gratis dingen aan, dan leer ik zoveel mogelijk mensen kennen en dan ga ik zoveel mogelijk doen. En ik ging van dagshoots naar nachtshoots en ik pakte alles aan wat ik te pakken viel. En op een gegeven moment heb je dan zo'n groot netwerk en dan ga je van geen geld naar, oh my god, ik krijg gewoon reiskosten.
0: Ja.
1: En dan ga je van reiskosten naar, krijg ik een keer 5 tientjes.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je van 5 tientjes een keer naar, we hebben 250 euro voor je.
0: Ja.
1: Ah, zo groei je dan eigenlijk ontzettend door. En ik ben net als iedereen gewoon onderaan de ladder begonnen.
0: Ja.
1: En inmiddels die ladder best wel lekker al opgeklommen. Maar er is natuurlijk altijd meer. En ik heb natuurlijk altijd meer doelen en hogere dingen die ik graag wil gaan doen.
0: Ja, nou je hebt, heb je daar nog speciaal een opleiding voor gedaan? Of is het dan bij je allemaal zelfdidactisch?
1: Ja, je hebt natuurlijk de Filmacademie, die is het bekend.
0: Ja.
1: Die heb je in Amsterdam. Maar ik ben er gewoon wel heel erg van overtuigd dat, ook al doe je de Filmacademie of een andere AV of filmopleiding,
0: mm-hmm.
1: Dat je toch moet leren op de set.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Ik heb gewoon heel veel met mensen meegelopen en heel veel vragen gesteld. En bij iedereen gezegd, ik doe het wel gratis als ik maar mag leren en als ik maar meegenomen word.
0: Ja.
1: Dus ik heb niet een specifieke opleiding gevolgd, maar ik heb wel de tussenhaakjes setopleiding gevolgd.
0: Ja.
1: Dan gaat het balletje wel rollen.
0: Ja, en ik zag onder andere dat jij betrokken bent geweest bij de videoclip van Feestje op mijn graf van The Opposites.
1: Zeker.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een prachtige klus. The Opposites, die zijn eigenlijk helemaal weer terug van weg geweest. En ja, dat deze zomerhit dan in één keer booming is met jou op de aftiteling van de videoclip.
1: Ja, ik vond dat eigenlijk best wel spannend, want ik luisterde vroeger altijd de Opposites. Ik vond de Opposites fantastisch. Maar het is toch altijd spannend als zo'n grote act en zo'n bekende naam in Nederland besluit, we gaan weer terugkomen met iets nieuws. Want je kunt natuurlijk ook gewoon finaal de plank misslaan.
0: Ja, klopt ja.
1: Dus ik had het liedje doorgestuurd gekregen en ik werd gevraagd, wil jij onderdeel zijn van de crew om deze videoclip te realiseren?
0: Mm-hmm.
1: En ik hoorde het nummer en ik dacht meteen, dit wordt een hit.
0: Ja.
1: Dit is echt super, super tof. In mijn optiek is het een hele, hele toffe videoclip geworden.
0: Nou, het is sowieso de Opposites. Als ze het doen, dan doen ze het goed. Ze hebben verschrikkelijk veel energie en middelen erin gestoken om hun terugkomst weer in te luiden met een zeer professioneel filmverhaal eigenlijk. Maar... Nou, zat ik stiekem nog even verder te puzzelen, maar daar kwam de naam Filmtemplates kwam ook nog voorbij. Wat is dat dan? Wat is jouw rol daarin dan?
1: Dat vind ik zo leuk dat je dat zegt. ik en mijn compagnon Erik hebben Filmtemplates opgezet.
0: Mm-hmm.
1: Voornamelijk als filmtool voor beginnende makers, maar ook voor gevorderde filmmakers.
0: Mm-hmm.
1: Om ervoor te zorgen dat een pre-productiefase, dus... als je in het begin bent van een project en je gaat kijken wat zijn de mogelijkheden, kost eigenlijk altijd best wel veel tijd.
0: Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, Jani, dit klinkt eigenlijk, dit is eigenlijk een onderwerp voor een item op zich. Misschien is het leuk dat we jou of jullie hier nog eens een keertje over terugbellen. Misschien dat Erik dan ook kan aanschuiven om even verder uit te leggen van hoe dat dan werkt bij jullie. Ja, we cirkelen dan toch stiekem even terug naar Feestje op mijn graf, The Opposites.
1: Ja.
0: Kondig dat nummer maar aan, dan bellen wij binnenkort wel weer eens even terug.
1: Ja, lieve mensen, ik vond dit een feestje. En om in dat thema te blijven is hier Feestje op mijn grap van The Opposites.

0: Hallo, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sain Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matineevoorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck.

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet. When I hear that whistle blowing.

Ja, dat was even nog even een hele oude rakker. Dizzy Man's Band, de show. Maar altijd feestelijk om die er eventjes in te gooien. En ja, we zijn nu halverwege en het tweede uur. Wat dat betreft vliegt de tijd ook alweer. Het is alweer bijna 12 uur. Maar we hebben nog een paar mooie dingen in petto. Onder andere dus zo meteen nog even praten met Mike van Dravig. We draaien ook even wat lekkere muziek van hun. Er is allemaal weer actie wat hun betreft. Laten we eerst maar eventjes Come As You Are draaien van Nirvana.

0: Nou, we hebben even geluisterd naar I'm van het Tiet. En ja, dat is een van de nummers van het album Wergen van Pine van Draver, de black metal band van onder andere Mike van der Veen. En die hangt nu aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond, Henk. Hoe is het?
0: Ja, nee, we zijn weer lekker positief bezig met muziek. En ja, we zagen via de social media en de berichtgevingen van jullie dat jullie ook allemaal drukte hebben de komende maand eigenlijk. En ja, daar moeten we natuurlijk het fijne even van weten. Dat gaat dus goed.
1: Ja, zeker. Wij zitten nu midden in de drukte inderdaad. Komende maand hebben we 4 optredens. En vorige week hebben we in de studio gezeten om nieuwe muziek op te nemen voor onze EP die eraan komt. Dus,
0: ja, dat,
1: leuke drukte.
0: Ja, dat is super interessant. Die EP die waar jullie mee bezig zijn, ja, dat zijn allemaal nieuwe nummers. Kun je daar wat meer over vertellen? Want jullie doen alles in principe in het Fries. Zijn er dan bepaalde thema's die jullie straks in dit nieuwe materiaal naar buiten brengen?
1: Qua thema's zit het een beetje in het verlengde van Wergen van Pine. Mm-hmm. Met natuurlijk weer nieuwe invalshoeken, maar dat komt te zijner tijd wel.
0: Ja.
1: Het zijn 4 volledige nummers en 1 exclusieve track voor op de vinylplaat. Mm-hmm. Dus die 4 komen online tegen die tijd. Dat zal 18 december zijn.
0: Oké, en ja, dan zeg je dus vinyl. En ja, dat is natuurlijk wel een van de dingen die op ieder artiest op zijn wensenlijstje staat om vinyl uit te brengen. Hoe is dat zo gekomen?
1: We zijn benaderd door de Popfabriek om mee te doen aan de Friese Vinylclub. En daar hebben wij heel hard ja tegen gezegd, want dat is een fantastisch project, vinden wij zelf. Ja.
0: Nou, de afgelopen jaren doen ze hele goede dingen in de Friese muziekscene. En ja, om even uit te leggen hoe dat concept even werkt. Je mag een album of een EP opnemen en dat wordt dan door hen uitgebracht. Dus ja, dat is het verhaal in het kort. Ja, prachtig. En hoe gaat dat dan? Je wordt gebeld van, nou, we hebben zitten nadenken. Of heb je moeten aanmelden voor zoiets? Hoe werkt zoiets?
1: Nou, ik heb sowieso vrij veel contact wel met Laurens en Paul van de Popfabriek. Mm-hmm. En zo kwam het begin dit jaar eens ter sprake van, lijkt het jullie ook leuk om daar eventueel aan mee te doen? En zo ja, hebben jullie al materiaal of hoe staat het? En we zouden wel graag nieuwe muziek willen uitbrengen en niet een soort EP met bestaande nummers. Dus toen hebben we het er wat over gehad en toen zijn we op den duur tot overeenkomst gekomen om nieuwe muziek te gaan schrijven. Ja. Zelf te gaan opnemen en dan regelen zij natuurlijk de druk van die vinyl en een release show.
0: Ja.
1: Toen hebben we een datum gekregen, een deadline voor het aanleveren en een datum voor de release. Ja. En dan was het aan onze taak om alle muziek te schrijven en op te nemen en te laten mixen en masteren.
0: Ja.
1: Dat sturen we binnenkort op, want het zit nu nog in de laatste fase van het mixen. Mm-hmm. En daarna gaat het via hun naar een drukker en komt het op tijd voor de release show aan.
0: Ja, en dan koop je een kaartje voor de release show en dan krijg je als dank van je aanwezigheid krijg je de vinyl, ja, die krijg je erbij. Dat is natuurlijk een mooie deal natuurlijk.
1: Ja, beter kan niet.
0: Ja. Je vertelde dat jullie in een studio zijn geweest, 4, 5 nummers opgenomen. Is het dan dat je daar dan 3 dagen opgesloten in de studio zit? Of gaat dat wat verspreid over de afgelopen weken, maanden?
1: Met Wergen van Pine en onze split EP die we hiervoor hebben gedaan, was het inderdaad verspreid over meerdere weken. Hier is een dag en daar is een avond. Mm-hmm. Maar nu hebben we inderdaad bij een andere studio zijn we ook geweest, bij Lobbes Pro Audio zijn we geweest. Mm-hmm. En daar hebben we inderdaad 2,5 dag geboekt. Dus we hebben een avond van tevoren hebben we alles opgebouwd en alvast een linecheckje gedaan. En toen hebben we een volledige 2 dagen zijn we daar geweest om alles inderdaad op te nemen van begin tot eind.
0: En dan zit er ook een techniker die zegt dan op bepaalde dingen moet je opnieuw inzingen of inspelen? Of hoe gaat zoiets? Ga je echt per instrument of per spoor de boel opnemen? Of is het allemaal tegelijk?
1: Ja, we hebben vrij traditioneel gedaan voor deze tijd. Dus we hebben eerst drums en bas tegelijk opgenomen. Mm-hmm. Daarna alle gitaarpartijen los en daarna alle vocalen los. En er zat inderdaad een technicus bij. En die heeft ons hartstikke mooi door het proces heen geleid.
0: Ja, nou ja, daar gaan we naar uitkijken wat dan 18 december op het toneel wordt gezet. Is al bekend waar dat gaat gebeuren?
1: In de Neushoorn.
0: Oké. En is het dan ook dat jullie van tevoren al wat sneak previews gaan doen of singles gaan uitbrengen?
1: Op de planning staat dat we 2 singles gaan uitbrengen, ja. Okay. De data kan ik nog niet geven. Nee. Ik heb dat zelf ook niet helemaal vaststaan. Maar er komen als het goed is 2 singles uit voordat de plaat aankomt.
0: Nou, ja. Het is dan iets om naar uit te kijken. Het is sowieso, denk ik, de optredens die jullie in september gaan doen. De 4-5 nieuwe nummers, die zullen er wel goed in zitten. Die zullen dan vast ook wel op het toneel gaan komen. Of bewaren jullie dat voor december?
1: In september gaan we vast 1 of 2 nummers alvast daarvan spelen. Ja. Dus als je er live bij bent, dan kun je alvast wat muziek horen die nog niet uit is.
0: Ja, nou ja, en jullie hebben genoeg momenten om het publiek te ontvangen. 4 stuks in september. Ik zag sowieso dat de kleine tour daar weer bij zit van Friesland Pop. Dat is de vervanger van de kleine prijs van Friesland. Dat is natuurlijk ook wel mooi dat je op verschillende plekken komt te spelen waar je misschien anders niet zou komen.
1: Ja, klopt. Dat is ook het hele leuke eraan. Je speelt met artiesten uit verschillende genres op een avond. Dat is ook wel geen.
0: En dan heb je ook ander publiek heb je voor je. Dan heb je niet alleen maar de hardrockers en het black metal enthousiastelingen. Maar je hebt dan ook indie liefhebbers of hip-hop liefhebbers kun je zomaar voor je hebben staan.
1: En wie weet vinden zij onze muziek ook wel wat.
0: Ja, en dan kun je ze mooi uitnodigen voor in december. En dan ben je weer wat vernieuwde platen kwijt, hè?
1: Ja, ja. Daarom.
0: En dan zag ik ook dat jullie in een mooi volprogramma zitten in Drachten.
1: Ja, klopt. We spelen in het volprogramma van de Zwitserse band Samael. De industrial black metal band Samael. Okay. In Iduna. Dat is echt wel heel vet.
0: En hoe kom je daar dan in het volprogramma? Ben je daarvoor gevraagd of ga je daar achteraan? Hoe werkt zoiets bij jullie?
1: Toen ik die aankondiging zag van de tour van Samael, toen heb ik zelf meteen naar Iduna gemaild. En ik ken hun tourmanager voor deze tour ken ik goed. Dus daar heb ik ook even contact mee gehad. En zo zijn we tot de overeenkomst gekomen dat wij mochten openen voor Samael.
0: Nou, kijk, en dan is het altijd goed dat je lekker actief bezig bent en een netwerk hebt. Zo zie je maar weer dat als je serieus en enthousiast bezig bent met je muziek, dat je op mooie plekken kunt komen. Wat dat betreft kun je dat ook echt een soort van black metal storm gaan noemen waar jullie in gaan zitten. Het belooft een mooi tweede half jaar van 2026 voor jullie te worden.
1: Ja, zeker. Want we hebben natuurlijk ook nog Kai Hut Festival waar we spelen.
0: Ja, dat
1: is 19 september.
0: Ja, daar gaan we binnenkort ook nog eventjes mee bellen met Sian Sterkenburg. Die gaat het ook nog even toelichten. Dus ja, op de vrijdagavond in het metalgedeelte van Even Wat Oors, daar gaan we ook mooi kijken van wat er om ons heen allemaal gebeurt. Mike, wat dat betreft, waar zijn jullie te vinden op social media, website? Hoe kunnen mensen jullie bereiken?
1: Facebook, Instagram, YouTube staat van alles op. Spotify staat natuurlijk alles op. Bandcamp, daar kun je ook van alles bestellen als je niet bij een show kunt zijn om iets te kopen. Je kunt ons altijd berichten via Facebook en Instagram.
0: Nou, Mike, dankjewel dat je even de boel bij wilde praten. Veel plezier de komende weken, maanden met het voorbereiden en spelen voor enthousiaste volgers van jullie. Je mag het nummer wat we gaan draaien, mag je aangekondigen. En dan gaan we er met z'n allen naar luisteren.
1: Ja, heel erg bedankt dat ik hier even met je mocht praten, Henk. Mm-hmm. Het komende nummer is De Storm.

Ja, en dan is het bijna alweer afgelopen. We hebben nog een paar mooie dingen in het vooruitzicht. Ook volgende week trouwens. Dan hebben we in de studio Mr. en Mrs. Live. Ze gaan ook liedjes zingen. Dus dat is ook prachtig allemaal. Ook doen we een nieuwe beleving van Boukje. En dat is dan Boukjes Beleving. We moeten Niels even bedanken voor de techniek. En Robin en Koen en Floris van het eerste uur. En ja, in dit uur hebben we met Jannie en met Mike hebben we gesproken. Ook dank daarvoor. Veel succes en plezier. Vooral gewenst voor hun. Tot aan het nieuws hebben we nog even Whatever van Oasis. En ja, we doen eerst nog eventjes Dance the Night Away van de Mavericks. Het is ook allemaal via de social media een beetje te volgen. Hè? Wat we doen. Even wat Oors heeft zijn eigen Facebookpagina. En ook Instagram heeft zijn eigen dingen. Dus hou het mooi in de gaten. Klik het aan en volg het. Ook via de uitzending gemist van RTV NOF. Kan dit natuurlijk teruggeluisterd worden. En daar zeg ik van bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Hoi.

0: Moet er een beetje een stijl uitgaan, René, het einde van het seizoen? Henk, één keer toch?
1: Tuurlijk, als lekker man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is. Ja. Vind ik echt.
2: Kijk, huppakee, daar zit hij.
0: Henk, goed bezig. Ja. En nou, Henk, ja.
2: Ja hoor.
0: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
2: Lekker man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: S.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen.